0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: don't know, whatever.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter

0: Hij was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu
1: Rondo.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen. U hoort het al aan de introductie. Dat is natuurlijk van Carnaval der Dieren van Camille Saint-Saëns. Want het is immers Werelddierendag vandaag. We gaan door met de koninklijke mars van de leeuw.

Ja, nog even vertellen dat dit een beroemde uitvoering is met onder andere Marta Agrich op piano en Nelson Freire op piano, met Guidon Kremer op viool en Isabelle van Cola ook op viool en Tabe Zimmerman op altviool en Misa Majski op cello. We gaan door met het aquarium en daarna de kippen en de kleine kippen, oftewel de kuikens.

En dit waren personages à longue oreille, oftewel personen met lange oren. Vult u maar in. En dan komt nu de coucou au fond de bois, oftewel de koekoek in het bos. En daarna les folières en als laatste le cygne, oftewel de zwaan.

Ja, dan zou nu de zwaan komen. En over de zwaan heb ik iets te vertellen. Want Saint-Saëns was helemaal niet zo blij met al die dieren in Le Carnaval des Animaux. Behalve met het stuk over de zwaan, Le Cygne. En je hoort het ook inderdaad vaak gespeeld. Daar komt-ie.

Lessigne trof wreed vonnis. Een zwanenbaan waarin geen zon is. U hoort het al aan dit geluid. Het dier zit eeuwig celstraf uit. Het ging dus over de cello bij Lessigne. En we eindigen met het einde. U hoort alle beesten nog een keer van het toneel rennen.

Maar ook de Duitse componist Telemann heeft zich met dieren in de muziek bezig gehouden. U hoort uit de Alstersuite de concerterende kikkers en kraaien door de New London Concerts onder leiding van Philip Pickett.

0: Ja, en dit was Jacob van Eyck, althans de muziek van hem, uitgevoerd door Lucie Horsch. En dat was De Nachtegaal.
1: Dit is Rondo met Joep van Buren.
0: En ik blijf nog even bij de componist, de Franse componist Camille Saint-Saëns. En die maakte veel reizen, onder andere naar Egypte. Zo heeft het vijfde pianoconcert de bijnaam Égyptien. En dat vijfde pianoconcert bevat vooral in het tweede deel het andante dierengeluiden. Zoals die van kikkers, krekels en vogels die hij hoorde tijdens de boottocht over de Nijl in 1896. Het Carnaval des Animaux, wat je aan het begin van dit programma kon horen, schreef hij 10 jaar eerder. Maar er was daar, behalve van het fragment van de zwaan, zo vertelde ik eerder, niet zo blij mee. Maar wij nu wel. Je hoort uit het vijfde pianoconcert het tweede deel, het andante, door Jean-Yves Thibaudet en het Orchestre Suisse Romande onder leiding van Charles Dutoit.

Mooi stuk, hè? Camille Saint-Saëns, vijfde pianoconcert, het Andante, met ja, de dierengeluiden. We hebben nog een componist, maar dan aan de overkant van de Noordzee, die zich bezighield met dierengeluiden. Hoewel, het was geen geluid, het was meer een schouwspel. Ralph Vaughan Williams, u weet waar ik het over heb. The Lark Ascending, de opvliegende leeuwerik. U hoort het dit keer is met Voices 8. Dat is een koor met Jan Liebeck op viool.

Ja, en er was van de overkant van, van de Noordzee was nog iemand die zich met een donkere vogel bezighield. Dat was Paul McCartney. Blackbirds hoort u nu van Joey Alexander, die het uitvoert.

Ja, aan het einde van het eerste uur van vandaag nog een leuk stukje van de groep Intermezzo. Er is een duif gevallen van de dom.

0: En dan nu maar wachten op de berichten van 9 uur.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde.

0: Premier Kolberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kolberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar... voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu? Met nu?
1: Rondo.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

En dit stuk kwam uit China. Dat zult u wel herkend hebben. En het gaat over butterfly lovers. Oftewel mensen die van vlinders houden. Het werd uitgevoerd door de Singapore Orchestra onder leiding van Chung Ye. En de componisten waren Chen Gang en Zhang Hao. Moeilijke namen dus. Een makkelijkere naam is Antonio Respighi. En die gaat een stuk. Heeft een stuk gemaakt. Het gaat over vogels. En u hoort daarvan deel 1. Het intro. Deel 3. De hen. En deel 5. De koekoek. Het wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Neville Mariner. U bent nog steeds bij het programma Rondo en vandaag gaat het over dieren, want het is Werelddierendag.

En dat was muziek van de Italiaanse componist Ottorino Respighi over de vogels. Een heel modern en heel gewild werk is van de hedendaagse componiste Caroline Shaw. And the Swallow heet het. En de Swallow is ook slikken, maar het is ook een zwaluw. Het wordt uitgevoerd door Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier.

Nog een moderne componiste was Amy Beach, of is Amy Beach. En zij heeft een pianostuk geschreven dat heet A Hermit. Dat is een soort spreeuw. A Hermit in the Morning. Het wordt uitgevoerd door Fingling Collins op piano. En er is niet al te veel fantasie voor nodig om te horen hoe zij probeert de spreeuwgeluiden uit de piano te krijgen.

De klarinetist David Orlovsky schreef een stuk met zijn trio en dat heet Le Chat Noir, de zwarte kat.

En dit stuk ging over een blauwe vogel. Gecomponeerd en uitgevoerd door Alexis French met de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist. Een in Spanje wonende componist die veel muziek schrijft voor reclames heet Adrian Berengoyer. En die schreef een stuk dat heet Deer, oftewel hert. U hoort een studioorkest onder leiding van de Spaanse componist.

Dieren horen ook bij een landelijk sfeertje. Vandaar het volgende stuk, Emmanuel Chabrier. Deel 4 uit zijn Suite Pastorale. Door de Wiener Philharmoniker onder leiding van John Elliott Gardiner.

Inderdaad, filmmuziek van Warren Ellis en Nick Cave. En nu de Hanendans uit Maskerade door Carl Nielsen, door het Deens Nationaal Symfonieorkest, onder leiding van Thomas Dausgaard.

Het einde van dit programma gaat over een dode kanarie. Een grap? Ik weet het niet. Het is in ieder geval een stuk van Telemann. En het wordt uitgevoerd door...

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen 20 graden. Dit was het NOS Show.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
3: Kerk Centraal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom weer bij de nieuwe aflevering van de Kerk Centraal op deze wat vreemde zondagmorgen. Het is een beetje mistig, dan weer wel, dan weer niet. Maar dat geeft niet. We gaan luisteren naar de dienst die komt vanuit de Uitzondense Kerk hier in Alphen aan den Rijn. De techniek van vanmorgen hier in de studio is verzorgd door Willem. Mijn naam is Nico Romein. Zoals gezegd, de dienst uit de Uitzondense Kerk en de voorganger is dominee Leo Webbing. Een fijne dienst.

Goedemorgen. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Ook voor u die thuis of elders met ons meeluistert, van harte welkom. En een bijzonder welkom aan iedereen die vandaag rouw in de kerk brengt voor hun dierbaren. Fijn dat u er bent. Vandaag gaat voor onze eigen dominee Leo Webbing. De collecten vandaag zijn tijdens de eerste rondgang voor de diaconie. De opbrengst voor de tweede collecte is bestemd voor het instand houden van deze eredienst. Alle activiteiten van de komende week kunt u vinden in de weekbrief. En de bloemen vandaag gaan met een warme groet van ons allemaal naar Daan de Looy. We starten de dienst met het zingen van Psalm 119, vers 31. Na bemoediging en groet zingen wij vers 39 en 40. Ik steek voor u de kaars aan en wens u een mooie dienst.

Gekomen zijn we in een kring van mensen. Gekomen om leven, liefde, licht. Gekomen om te zoeken naar een bron van liefde. De bron van leven, van vrede en veiligheid. Een bron die wij vaak God noemen. We putten uit die bron steeds weer. En zeggen daarbij aloude woorden. Onze hulp, de naam van de eeuwige. Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen.

Wij zullen bidden. Uw woord is als een lamp voor mijn voet. Maar het geeft af en toe wel heel weinig licht. Waardoor we soms struikelen of de weg niet kunnen vinden. Toon ons dan een glimp, een groene twijg in de winter. Dat we hoop houden in dit stervend bestaan. En durven liefhebben op leven en dood. Amen. Wij zingen lied 321, vers 1, 2, 3, 6 en 7.

Na de lezing zingen we lied 80, vers 1 en 5. Dat is ook goed. Het lied van de wijngaard. Voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare helling gelegen. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort.

Hij bouwde er een wachttoren, hakte er ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange vruchten voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik nog meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen, geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte er recht, maar oogste er onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

Onze tweede lezing komt uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 21, vanaf vers 33. Daarin vertelt Jezus: luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er één, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst. Maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? En ze antwoorden: hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen, wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen: hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, valt te pletter. En degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld. Toen de hoge priesters en farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte die hem voor een profeet hield. Tot zover de woorden van Jezus in Matteüs. Wij antwoorden met lied 1001, vers 1 en 2.

Lieve Wijngaard, Jezus vertelt een verhaal gestoeld op realiteit. Het klinkt wat hard zoals het gaat, maar Vederland in Palestina, in Israël in die tijd was het bezit van grote heren die ook veelal in het buitenland woonden. Dat werd verpacht en moest jaarlijks betaald worden. Maar volgens de Joodse wet, als de erfgenaam was gestorven en als dan niet een naast familielid op tijd de erfenis kwam opeisen, dan verviel de grond

aan de pachters. Dus toen de zoon kwam, meenden de pachters dat de heer was gestorven. Als de zoon nu ook sterft, van wie is het dan? De pachters dachten dat ze hun oude familiegrond weer terug zouden kunnen krijgen. Het is de realiteit van alle dag in de tijd van Jezus. Tegelijkertijd vertelt hij een verhaal over een wijngaard, zoals die eigenlijk ook klinkt bij Jesaja. Maar Jezus geeft er een heel andere draai aan. Of toch niet? Dat kun je natuurlijk afvragen. Want in de kerkelijke christelijke uitleg, waarin de christologie, de leer over Christus, een nogal belangrijke rol speelt, is die tekst over de steen die de bouwers afkeurden direct en compleet over Jezus heen gelegd. En natuurlijk kan Jezus hier dan nauwelijks nog iets anders bedoelen dan dat wat er naderhand in uitleg ingelegd is. Maar zo zegt Jezus het niet. Dus als we dat proberen los te laten en nog eens naar dat verhaal over die wijngaard kijken, dan klinkt dat eigenlijk aardig vergelijkbaar met Jesaja en andere profetische teksten. Het volk dwaalt en met name de leiders van het volk dwalen. En de hoge priesters en fariseeën horen heel duidelijk dat Jezus hen als pachters op het oog heeft. Want het volk is toch de wijngaard. Met Jesaja kunnen we het zo lezen. God heeft een wijngaard op een vruchtbare helling, een prachtige wereld, vruchtbare, vol mooie en goede planten, die extra goed bewerkt is, mooie wezens, edel, met een belofte op een goede toekomst. Een prachtig vervolg. Maar het resultaat is wrang, niet te eten, niet te drinken. Er werd recht verwacht, maar onrecht wordt geoogst. Rechtsbetrachting werd rechtsverkrachting. Oorlog en haat, vernietiging van levensgrond, van huis en haard, van land, mensen verdreven, graan ligt te rotten, slagvelden vol. En dan dat kernmoment in die lezing van Jesaja, vers 4... dat God de wijngaardenier zegt: wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Eenzelfde tekst als ook Micha uitroept, of God bij Micha uitroept: mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! En dat is een tekst die jaar na jaar, eeuw na eeuw klinkt als het beklag van God op Goede Vrijdag. En de kern van dat beklag is dat God op allerlei wijze de mens de weg heeft gewezen. Rechters gestuurd, profeten, uitredding uit slavernij en ballingschap. Woorden van leven. En toch dwalen de mensen steeds weer af. Toch is er geen recht, maar juist onrecht. Geen rechtsbetrachting, maar rechtsverkrachting. En dan kijk ik op de kalender. En dan was het afgelopen week Loofhuttenfeest in de Joodse traditie. Ter herinnering aan een tocht van 40 jaar door de woestijn. En gisteren Shimchat Torah. Het feest van de gave van de Torah, de 10 woorden op de berg Sinaï. En vandaag hebt u al wat lekkers, extra lekkers voor uw kat of hond. Het is Dierendag, de dag van Sint Franciscus. We worden er eigenlijk iedere keer weer bij bepaald hoe te leven. Wat is nou eigenlijk belangrijk? Waarvoor kiezen we? En door wie laten we ons wat gezeggen? Wat vinden we belangrijk? En weet u, het mooie van die verhalen over die wijngaard vind ik eigenlijk wel dat God aan de basis wel een rol lijkt te spelen, maar dat het uiteindelijk gaat om de pachters en de wijngaard. Die moeten het doen, zelf. En dan is de keuze: waar gaan we?

voor? Gaan we voor recht of gaan we voor onrecht? Gaan we voor wetsbetrachting of gaan we voor wetsverkrachting? En opnieuw kunnen we dan de grote wereld om ons heen nemen. En ik zou zeggen, kijk om je heen en, nou, om maar een paar namen te noemen. Trump, Poetin, Erdogan, de Taliban, meneer Netanyahu. Ik zou zeggen, het onrecht en de rechtsverkrachting druipt ervan af. Dus wat dat betreft is het wel duidelijk. Maar uiteindelijk is dat een soort ver van mijn bed show. Want wij kunnen daar niet direct iets aan veranderen. Dus als we nou eens wat dichter bij huis blijven, bij onszelf. Jij en ik. Wat doen we dan? De keuze lijkt makkelijk. Natuurlijk willen we voor recht. En natuurlijk gaan we voor rechtsbetrachting. Maar hoe laten we dan die wijngaard vrucht dragen? Want uiteindelijk gaat het daarmee om het koninkrijk van God. En daarmee ook om de kernwaarden daarvan. Liefde, barmhartigheid, vrede, veiligheid. En het lijkt in deze verhalen wel of God het allemaal kapot laat gaan. Maar Jezus zegt dat er een andere keuze gemaakt zal worden. En dan is het goed om je te herinneren dat we eigenlijk wel weten hoe God is. Jona die zegt, ik wist het wel, u bent de God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. En Psalm 145 zegt het, genadig en liefdevol is de barmhartige. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de barmhartige voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. En daar ligt een belangrijke kern. God blijft trouw, barmhartig, liefdevol. God houdt zijn verbond en komt niet terug op de belofte. En dan gaat het niet om wraak of vernietiging. Het gaat om liefde, openheid, genade, vergeving en toekomst. Wat kiezen we? Recht of onrecht? Rechtsbetrachting of rechtsverachting? De weg die voor ons ligt als we in ons loofhutje de weerbarstigheid van het leven aan de lijve ervaren. Als we ons richten op de Torah, de woorden ten leven. Als we met Franciscus om ons heen kijken naar de dieren en de hele schepping. Liefde, barmhartigheid, geen angst of onderbuikgevoelens. Heelheid van de schepping, zorg voor kwetsbare en kleine mens en dier. En misschien af en toe protest en verontwaardiging. Als dat alles met voeten wordt getreden. Heb lief met heel je hart. Heb lief met heel je ziel. Heb lief met alles wat in je is. En er zal liefde aan je geschieden. Genade, barmhartigheid. Omarming en verbondenheid. Leven en toekomst. Ook al ervaar je elke dag de harde weerbarstigheid van leven in een woestijn. Amen.

Wij delen onze gaven. Eerste collecte voor de diaconie. En de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. En aansluitend zingen wij lied 982, vers 1 en 2. Dat is waarschijnlijk een wat onbekend lied. Maar ik ga ervan uit dat onze organist dat uitgebreid zal voorspelen. Dus ik zou zeggen, luister goed en dan gaat het vanzelf.

Lieve mensen. In lief en leed, in vreugde en verdriet zijn we verbonden aan elkaar. Zo brengen we dan rouw in de kerk in ons midden. Om lief en leed te delen en leegte, gemis en verdriet met nabijheid en warmte te ontvangen. Ik wil u vragen om op te staan. Op 17 juli is overleden Jacoba Geertruida Meijer Kuiper in de leeftijd van 99 jaar. Geliefde moeder, grootmoeder, vriendin. Soms is het leven zoveel lijden dat sterven verlossing biedt, maar ook heel veel leegte en verdriet achterlaat. Maar liefde houdt niet op waar het leven eindigt. We gedenken Jacoba Geertruida Meijer Kuiper, Koos Meijer, bij het licht van de paaskaars, Gods aanwezigheid in ons midden. Op bergen en in dalen en overal is God. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is. Mag ik jullie uitnodigen om de steen op de gedachtenistafel te leggen?

Op 4 september is overleden Vincent Noordermeer in de leeftijd van 50 jaar. Geliefde echtgenoot, vader, schoonzoon, broer, vriend. Soms is het leven zoveel lijden dat sterven verlossing brengt, maar ook heel veel leegte en verdriet achterlaat. Maar liefde houdt niet op waar het leven eindigt. We gedenken Vincent Noordermeer bij het licht van de paaskaars, Gods aanwezigheid in ons midden. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen. Verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Er zijn 3 dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. Mag ik jullie nodigen om de steen op de tafel te leggen?

In liefde gedenken wij met leegte in ons midden. Getroost weten we, niemand van ons leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Zolang we leven, leven we voor de barmhartige. En wanneer we sterven, sterven we voor de barmhartige. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd geborgen bij de barmhartige. We gedenken Jacoba Geertruida Meijer Kuiper en Vincent Noordermeer en wie hen liefhebben in onze gebeden.

Wij zullen God danken en bidden. Barmhartige, dankbaar zijn wij voor geestkracht, groeikracht, dat we ons vastgehouden mogen weten. Dankbaar voor verbondenheid en steeds weer liefde mogen ervaren. Dankbaar dat we vrucht mogen dragen, liefde mogen leven in woord en daad. Elkaar terzijde staan, ondersteunen, troosten. We bidden voor onze wereld waarin geld en goed zo'n grote rol speelt. En mensen zo vaak het onderspit delven. Waarin bazen en baasjes het voor het zeggen lijken te hebben. En voor kleine mensen geen plek lijkt te zijn. Wij danken u dat u voor kleine mensen juist wel bereikbaar bent. Een schuilplaats biedt aan ieder bibberend vogeltje. Tot aan de vreemdste vogels aan toe. Wees dan aanwezig in onze wereld. Met liefde. Met de groeikracht van uw geest. Met de troostvolle kracht van genade. Liefdevolle, we hebben een hart vol zorgen, verdriet, pijn. Zorgen rond ziekte en dood, rond afscheid en verder gaan. Wees aanwezig in ons leven, in ons hart. Met liefde, troost, warme nabijheid. Zodat we verder kunnen op onze levensweg.

Wij gedenken Jacoba Geertruida Meijer Kuiper. Haar leven en geschiedenis die we gedeeld hebben. De herinneringen. Wij bevelen haar geest in uw handen. En bidden u, ontvang haar met liefde in uw genadig licht. Wees aanwezig bij wie haar lief hadden. Met troost, moed en liefde in dit gemis. God van leven en licht, maak alles nieuw. Wij gedenken Vincent Noordermeer. Zijn leven en geschiedenis die we gedeeld hebben. De herinneringen. Wij bevelen zijn geest in uw handen. En bidden u, ontvang hem met genade in uw liefdevolle licht. Wees aanwezig bij wie hem lief hadden. Met troost, moed en liefde in dit gemis. Met name noemen we Anouk, Anna-Sophie, Noah en David. God van leven en licht, maak alles nieuw. We keren in tot de diepe stilte van ons hart.

U weet wat er in ons leeft. Geef ons kracht en moed. Troost en liefde. En samen bidden we het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen wij lied 419.

De zegen beantwoorden we niet met amen, maar met lied 810. Ik zal u dat eerst een keer toezingen en de tweede keer zingen we samen. Ga en heb lief, wees een leerling van Jezus. Richt je weg naar de geboden.

U heeft dus kunnen luisteren nu naar de dienst. Die kwam vanuit de Oud-Horense Kerk met dominee Leo Webbing. En in de studio gaan we nu verder met de muziek. En wel van... Ja, dan moet ik zelf even denken welke... Ik heb het zelf klaargezet. Gabriel Fauré, sorry, met Cantique de Jean Racine.

En dit was het hele rustige Chantique de Jean Racine van Gabriel Fauré. En het werd gezongen door de Choir of St. John's College in Cambridge. Ja, het is oktober en dat betekent in de Rooms-Katholieke Kerk de maand van de Rozenkrans. En dit stamt dus uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door de paus Leo de 13e. En het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria, koningin van de Rozenkrans. In de Rooms-Katholieke Kerk is de maand dus aan Rozenkrans gewijd. Deze keuze die hangt samen met liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. En deze viering werd ingesteld door paus, de heilige paus Pius V in 1571. En hij had de christelijke overwinning van de slag bij Lepanto, en dat was op 7 oktober 1571, toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans. En het Rozenkransbed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen, waartoe paus Pius dus V zelf ook toe behoorde. En volgens een legende was de Rozenkrans een geschenk van de heilige maagd Maria aan Sint Dominicus, stichter van de Dominicanen. Maria zou de Rozenkrans hebben gegeven als wapen in de strijd tegen de Albigenzen. Nou, in de vroege nacht, gaan we even terug in de geschiedenis. Dat kan allemaal nog wel vandaag. In de vroege middeleeuwen raakte in de kloosters het bidden van de psalmen, van alle 150 psalmen uit de Bijbel, iets van. De psalmen die werden één voor gebed geschikte vorm verzameld in een apart boek, het zogenaamde Psalter of Psalterium. En voor de gewone gelovigen raakten varianten van het psalmgebed van de kloosterlingen in zwang. En zo ontstond een soort volks.

psalter. In plaats van 150 psalmen werden in de volkspsalters 150 vaste gebedsformules herhaald. Aanvankelijk domineerde daarbij het Onze Vader, maar omstreeks de 14e eeuw werd het in het Westen het Wees gegroet als dominante gebed. De volkspsalter was voortaan het psalter van Maria. Het werd al snel gebruikt om in het psalter van Maria de reeks van 150 weesgegroeten op vaste plaatsen te onderbreken voor in totaal 15 Onze Vaders en het overwegen van vaststaande geloofsgeheimen. Daarmee was het Rozenkransgebed, zoals we dat nu nog kennen, een feit. In sterke Maria-devotie van de late middeleeuwen werd het Rozenkransgebed al snel populair. Allerlei legenden over het gebed gingen de ronde doen. Aan een daarvan ontleed het gebed zijn naam. Volgens de bewuste legende neemt Maria de weesgegroeten uit de monden van haar dienaren aan om ze als rozen aan een snoer te rijgen. En met dit snoer bekranst ze zich vervolgens. Een rozenkrans was in de late middeleeuwen het symbool voor een bruid. De kerk die wordt in het Nieuwe Testament de bruid van Christus genoemd. Maria is het zinnebeeld van de kerk. Als zinnebeeld van de kerk past het Maria om, als een bruid, een rozenkrans te dragen. En nu is duidelijk wat het schitterend beeld het is als Maria in de legende van de door haar ontvangen weesgegroetjes een snoer van rozen maakt. Het gebed van de gelovigen siert Maria en daarmee de kerk, de bruid van Christus. Het rozenkransgebed, dat wordt gebeden met een gebedssnoer. En dit snoer heet, net als het gebed, rozenkrans. Het gebruik van een gebedssnoer heeft de Rooms-Katholieke traditie overigens gemeen met andere tradities, met name in het Oosten. De snoer van een rozenkrans is bezet met 5 groepen van elk 10 kleine kralen, de zogenaamde tientjes. En die tientjes die worden weer van elkaar gescheiden door 5 grote kralen. En in elke kraal, op van die kleine kraaltjes dus, dan wordt dus een weesgegroetje gebeden. En elke grote kraal dus het Onze Vader. Dus in het complete rozenkransgebed komen alle kralen van de gebedssnoer elke keer 3 maal voorbij. Zo komt een gelovige in zijn gebed op 3 x 5 x 10 is 150 weesgegroetjes en 3 x 5 is 15 Onze Vaders. Vaak wordt het door een gelovige slechts een derde van de rozenkrans gebeden, het zogenoemde rozenhoedje. Voor de goede orde, de kralen van een snoer die komen bij een rozenhoedje maar 1 maal voorbij. En in het gebed dus slechts 50 weesgegroetjes en 5 Onze Vaders. De naam Rozenhoedje is ontleend aan de afbeeldingen van Maria met de krans van rozen uit de legende. En meestal wordt dan de krans als een hoed van rozen weergegeven. En door Maria bewijzen van kroon of onder een kroon gedragen. Omdat in het Rozenhoedje het gebedssnoer heel overzichtelijk, dus een keer volledig wordt rondgebeden, is het zeer geschikt voor het dagelijks gebed. Het is een kerk daarom een goed gebruik dat het volledige rozenkransgebed niet in 1 keer, maar verspreid over enkele dagen van de week wordt gebeden. Als iedere dag een rozenhoedje wordt gebeden, is in 3 dagen een volledige rozenkrans afgerond. Aan de oorspronkelijke rozenkrans van 150 kleine en 10 grote kralen is later een aanhangsel toegevoegd. En dat bestaat uit een kruis, een grote of 3 kleine kralen. Sinds de introductie van het aanhangsel wordt het bidden van de rozenkrans met aanhangsel begonnen. En dat gaat als volgt. Na het slaan van een kruisje wordt het op het kruis van het aanhangsel de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van de 3 ene God gebeden. En dan op de grote kraal het Onze Vader. Vervolgens op de 3 kleine kralen 3 maal het Wees gegroet. Ter ere van in een relatie tot de 3 goddelijke personen van de 3 eenheid. Met de aanvang van ieder tientje overweegt de gelovige die de rozenkrans bidt een zogenoemd geloofsgeheim. Van oudsher zijn er 5 blijde geheimen, 5 droevige geheimen en 5 glorievolle geheimen. Al deze geloofsgeheimen betreffen gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
Het volledige Rozenkransgebed biedt ruimte om, in de driemaal herhaalde rondgang over de vijf grote kralen van het snoer, alle 15 geheimen te overwegen. Paus Johannes Paulus II heeft hier in 2002 vijf geheimen van het licht aan toegevoegd. In het rozenhoedje kan maar één soort geheimen worden overwogen. De gelovigen die dagelijks om het rozenhoedje bidden en zo iedere drie dagen een volledige rozenkrans afronden, hebben lange tijd en vast ritme gehanteerd, waarbij de blijde geheimen op maandag en donderdag gebeden worden, de droevige geheimen op de dinsdag en de vrijdag en de glorievolle geheimen op de woensdag, zaterdag en de zondag. En bij het bidden van de rozenkrans in het openbaar moeten de geheimen hardop uitgesproken worden. In persoonlijk gebed is het voldoende als alle geheimen in stilte worden toegevoegd aan het luidop gezegde gebed. De kerk kent al eeuwenlang een groot belang aan de rozenkrans. En het gebed is historisch gezien vooral gevorderd door de Dominicanen en de Kruisheren en door de jaren heen door verschillende pausen aangemoedigd. Het werd rijkelijk met aflaten beladen, vooral sinds paus Pius V een beslissende militaire overwinning op de christenen van op de Turkse vloot, en dat was al referent op 7 oktober 1571... toeschreef aan de kracht van het rozenkransgebed. Vandaar dat Pius het feest van Maria van de Rozenkrans instelde. In Nederland is de rozenkrans na het Tweede Vaticaans Concilie in progressieve kringen binnen de katholieke kerk, dus langzaam maar zeker in onbruik geraakt. Veel jongeren in de kerk hebben het gebed daarom nog nooit gebeden. Het is niet alleen in Nederland dat het bidden van de rozenkrans in onbruik dreigt te geraken. Paus Johannes Paulus II vond dit zorgelijk. En hij wilde het gebed graag voor de kerk behouden. En hij meende dat het bidden van de rozenkrans een krachtig wapen tegen oorlog en onrecht is. En hij promote het gebed actief. Paus Paulus II die stelde in het zicht van zijn 25-jarige pontificaat een speciaal jaar van de rozenkrans in. En de verjaardag van het pontificaat van Johannes Paulus II werd in ieder jaar op 16 oktober gevierd. En de 16 oktober 2003 was de gelegenheid van de 25e verjaardag. En daarom liep het jaar van de rozenkrans van 16 oktober 2002 tot en met 16 oktober 2003. Paus Johannes Paulus II voegde op 16 oktober 2002... bij het begin van het jaar van de rozenkrans in het apostolische brief Rosarium Virginis Mariae vijf zogenaamde geheimen van het licht toe aan de traditionele 15 geheimen van de rozenkrans. En tegenwoordig, het is nog altijd de gangbare praktijk dat het volledige rozenkransgebed verspreid, dus over enkele dagen van de week wordt gebeden. Als iedere dag een rozenhoedje wordt gebeden, wordt er dan in iedere drie dagen volledig rozenkrans afgedoet. Nou, voor het bidden gaan we voor de geheimen, voor tegenwoordig een vaste ritme. Ja, van die blijde geheimen. Welke zijn dat nou? De maandag en de zaterdag. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. En Jezus wordt in de tempel wedergevonden. De droevige geheimen, die dan op dinsdag en vrijdag zijn. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader. Jezus wordt gegezeld. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. En Jezus die sterft aan het kruis. Dan hebben we de glorievolle geheimen van de woensdag en de zondag. Jezus verrijst uit de doden. Jezus stijgt op de hemel. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Maria wordt in de hemel opgenomen. En Maria wordt in de hemel gekroond. En dan tot slot hebben we dan nog de geheimen van het licht. En dat is dan weer op de donderdag. De doop van Jezus in de Jordaan. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Cana. Jezus aankondiging van het Rijk Gods. De gedaanteverwisseling van Jezus op de berg Tabor. En Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal.

En dit was het mooie Sanctus uit de mis van Centurion van de Sainte Cécile van Charles Gounod. Het gebed tot Maria, dat begint met de woorden Wees gegroet, Maria, is een van de bekendste gebeden uit de katholieke kerk. De huidige vorm van het gebed dateert dus al uit de 16e eeuw. Nou, we kennen allemaal de tekst wel, hè? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maar dat wees gegroet, dat zoals wij dat nu kennen, dat is dus in verschillende fases gegroeid. Het bestaat uit drie delen. En het eerste deel was dus de begroeting van Maria door de engel bij het brengen van de boodschap dat zij de moeder van de verlosser zou worden. Ik groet u, gezegende, de Heer is met u. En het tweede deel, dat is ontleend aan hetgeen Elisabeth zegt tegen Maria wanneer zij haar begroet bij haar bezoek. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. De naam Jezus werd hier pas in de 13e eeuw aan toegevoegd. Al in de 6e eeuw zijn deze teksten, eerst los van elkaar, terechtgekomen in de Romeinse rites, met name als refreinen in het getijdengebed. De beide teksten zijn voor het eerst samengesteld in het offerandengebed, of offerandengezang, eigenlijk moet ik zeggen, voor het feest van Maria Boodschap. In deze verkorte vorm is het gebed sinds de 10e eeuw algemeen bekend. Het tweede deel van het Wees gegroet is ontstaan buiten de liturgie. Van deze smeekbeden zijn er verschillende in omloop geweest. En het Wees gegroet werd al gauw een belangrijke plaats dus in het getijdengebed van de leken en wordt nog altijd gebruikt als de belangrijkste onderdeel van de rozenkrans. Ja, de naam van Maria en Jezus zijn aan het eerste en respectievelijk tweede deel dus weer toegevoegd, hè? Pas na de 11e eeuw is het gebruik van het Wees gegroet vast te stellen uit bronnen. Het derde deel van het gebed komt niet uit het evangelie en is dus later ontstaan. Rond het concilie van Trent in de 16e eeuw is het derde deel officieel toegevoegd. Nou, verschillende componisten die hebben dus het Ave Maria te toon gezet. En waaronder dus Gounod. In zijn Ave Maria gebruikt hij de akkoordenpatronen van de eerste prelude uit das wohltemperierte klavier van Johann Sebastian Bach als basis voor zijn melodie. Wereldberoemd is ook Ernst Dieter gezang, beter bekend als het Ave Maria van Schubert. In veel uitvoeringen wordt daarbij de originele Duitse tekst vervangen door het Latijnse Ave Maria. Het Ave Maria van Schubert dat is gebaseerd op het gedicht Lady of the Lake van Walter Scott. De Duitse vertaling stamt van Adam Stork. In dat gedicht draait het om een meisje, Ellen Douglas, de Lady of the Lake, ofwel de vorstin van het meer. Zij verstopt zich met haar vader in een grot om de wraak van de koning op clanleider Roderick Doe te ontlopen. En deze clanchef die werd verbannen en had haar een schuilplaats gegeven. In haar vertwijfeling bidt het meisje tot Maria en vraagt om hulp. De clanleider Roderick hoort haar niet omdat hij hoger op de berg met zijn clan een oorlog voorbereidt. De openingswoorden en het refrein Ave Maria maken dat het lied ook in religieuze context werd gebruikt, zoals trouwerijen en begrafenissen. En daarbij wordt dikwijls Latijnse tekst in plaats van de originele romantische Duitse tekst op de melodie geplaatst. En Schubert die toonzette dus in 1825 een aantal liederen op grond van Scotts gedicht The Lady of the Lake. Deze liederen die werden in 1826 als opus 52 uitgegeven. De liederen zijn in de bezetting niet uniform. De drie liederen van Ellen zijn getoonzet door een vrouwenstem. De liederen over Norman en de graaf Douglas zijn voor de bariton Johan Hakel Vogel geschreven. De overige twee liederen zijn voor respectievelijk een mannenkoor en een vrouwenkoor gecomponeerd. Schubert gebruikte in principe de Duitse teksten.
Met uitzondering van nummer 5 zijn de liederen echter zo geschreven dat ook de Engelse die werd uitgegeven. De nogal vrije vertaling van Adam Stork moest hierbij door Schubert uitsluitend gebruikt worden bij de muziek. Nou, ik zal u even onthouden met al die 5 dingen die er zijn. Dus laten we nu luisteren naar Ave Maria. MUZIEK

Ja, hoorde je het Ave Maria weer eens een keer in het Keltisch. Weer is wat anders. Maar deze jonge dame die heeft wel een prachtige, mooie stem. Ja, vandaag Franciscus van Assisi is een van de grootste heiligen van de katholieke kerk. Zijn radicale liefde voor de God en de schepping maakte hem een alter Christus. Dus een andere Christus. Want het is ook nog zo, het is vanaf 4 oktober weer op Dierendag. En hij is dus beschermheilig van de dieren. Ook dat. Maar hij is ook gestorven op 3 oktober. En wel op 1226 na Christus. Dat eventjes als voordeel. Want hij werd geboren dus als Giovanni di Pietro Bernardone. En leefde als een religieus en werd op 16 juli 1228 heilig verklaard door toen paus Gregorius de 9e. En de Sint-Franciscuswegen zijn sinds 2025 een Europese culturele route van de Raad van Europa vastgesteld. Franciscus die werd als een zoon van Petrus van Bernardone, een welgestelde lakenkoopman was dat uit Assisi. En zijn vader was op het moment van zijn geboorte voor zaken in Frankrijk. Pica de Boulemont en zijn moeder die gaf hem de naam Giovanni. Dat deed ook Johannes. Zijn vader maakte daarbij bij thuiskomst Francesco. En dat deed Fransman ook weer erbij. En het kon er ook zijn dat hij die de bijnaam pas later kreeg, omdat zijn vader hem meer dan eens naar Frankrijk stuurde om handel te drijven. Volgens zijn eerste biograaf, Thomas van Celano, leefde Franciscus in zijn jeugdjaren als een wildebras. Hij zwierf met zijn kameraden door de stad en gaf veel geld uit aan feestmalen en kleding. En Thomas stelde dat waarschijnlijk zo voor om het contrast met zijn bekering beter uit te laten komen. Vermoedelijk was Franciscus echter ook in zijn jeugd al een creatief en fijngevoelig mens. En wijdde hij zich aan de liefde, streefde hij naar de ridderslag en gedroeg zich per tijd aan wijlen als minnezanger of troubadour. Na een veldslag tussen zijn geboorteplaats Assisi en de stad Perugia in 1202 werd Franciscus krijgsgevangen. En hij was toen zo ongeveer 20 jaar. En na een jaar kwam hij vrij, maar was daarop lang en ernstig ziek. En weer aan de beterende hand werd Franciscus bijzonder getroffen door het leed van de Melaatsen, die in zijn tijd volledig uit de samenleving werden verstoten. Volgens zijn testament bracht God hem in hun midden en bewees hij hun barmhartigheid. Naar aanleiding daarvan bekeerde hij zich tot het leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen.

ontevreden over de leegheid van zijn leven. Later, in 1205, kreeg hij een visioen in het kerkje van San Damiano. Hij wist zich aangesproken door de daar afgebeelde gekruisigde. Franciscus, ga en herstel mijn huis. En hij trok zich als een kluizenaar terug in de eenzaamheid en wijdde zich aan de Melaatse, het herstellen van kerkjes en aan het gebed. Zelfs wilde hij de allerarmste zijn. Hij bedelde zijn dagelijkse voedsel bij elkaar, daarvan delend met anderen die nog minder hadden dan hij. En vanaf dat moment werd zijn enige geliefde vrouw armoede. Zijn vader, die van mening was dat zijn zoon tot de rang van dorpsgek was vervallen, probeerde hem met dreiging en verleiding terug te laten keren naar werelds leven. Uiteindelijk legde Franciscus in de lente van 1205... tijdens een scène op het plein bij de bisschop zijn kleren aan de voeten van zijn vader, die ze immers had betaald, en wijdde zich toe aan God met de woorden: nu kan ik werkelijk zeggen, onze Vader in de hemel. Waarop de bisschop zijn mantel om hem heen sloeg. Ten tijde van paus Innocentius III, die een theologische visie beheerde op Christus als koning der koningen, met Jeruzalem als zijn stad en het Heilige Land als zijn erfdeel, dat met de kruistochten heroverd moest worden op de moslims, verraste Franciscus ieder door voor God te kiezen, door in dienstbaarheid te verblijven onder de Saracenen. Hij ging mee met de vijfde kruistocht, maar bewandelde een andere weg. Volgens de Fioretti benaderde hij in 1219 Sultan Al-Kamil om hem te bekeren, wat deze eerste of laatste dus hoffelijk afwees. Franciscus, vreedzame benadering van de islam, dialogisch avant la lettre, geeft een volstrekt ander beeld van God. De God van de nederige dienstbaarheid, die uitnodigt om in een geest van vrede en geweldloosheid onder andere mensen te gaan, hun werk en leven te delen en zo te midden van hen zijn aanwezigheid te ontdekken. Belangrijke regel van Franciscus is de omgang met andersdenkenden en andersgelovigen, was onder andere de afwijzing van de woordenstrijd. Armoede, dienstbaarheid, geweldloosheid zonder wapenen en zelfs zonder het wapen van het woord ging hem voor hem hand in hand. En in dat perspectief ondernam hij in 1219 de kruistocht, zijn persoonlijke vredesmissie naar de sultan van Damiate, waar hij hoffelijk werd ontvangen en spiritueel gesprekken voerde. Franciscus was in de belichaming van een nieuwe persoonlijke gekleurd soort vroomheid binnen het christendom, waarbij de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven talenten van grote betekenis waren. Tegelijk hecht hij grote waarde aan het behoren tot een groep gelijkgezinde gezellen, een broederschap waarin men elkaars noden en behoeften kan voorzien. Franciscus schreef aan het einde van zijn leven een lofzang op de natuur, het zonnelied. Hierin bezingt hij de dingen van de hemel, broederzon, zustermaan en de sterren, de dingen van de aarde of de vier elementen, broederwind, zusterwater, broedervuur, zuster aarde en tenslotte de levensweg van de mens. Franciscus zag op het zich nemen van wat er het leven te dragen geeft als één van de manieren om dichter bij Christus te komen. Wanneer hij opmerkte, draag uw kruis, bedoelde hij, neemt het lot op u en draag uw deel van lijden. Franciscus wees niet alleen het lijden niet af, hij hechtte ook grote waarde aan de natuur, die hij een prachtige weergave vond van hoe de schepper voor de mens wil zijn. De mens draagt en leeft, de mens draagt en in leven houdt. En dat gebeurt volgens Franciscus' lied door de afwisselingen in het weer. Rond 1219-1220 ontstonden er problemen in de broederschap. Franciscus, die in het Midden-Oosten verbleef, keerde daarom terug naar Italië en legde het ambt van de minister-generaal van de broederschap neer. Petrus Catani volgde hem op en na diens dood broeder Elias Bonbarone. Franciscus schreef intussen een nieuwe regelredactie, waarbij hij naar eigen zeggen van de vele kruimels één

Post die wilde maken. Op 29 november 1223 werd de nieuwe orderregel door paus Honorarius III met een pauselijke bul Regina Baluta bekrachtigd. Omdat Thomas van Celano een Italiaanse Franciscaan was en de eerste hagiograaf van het leven van Franciscus van Assisi, is het vrijwel zeker dat Franciscus in 1223 van paus Honorius III toestemming kreeg om tijdens de kerstnacht buiten in de natuur de heilige mis te vieren. De traditie van het opzetten van een kerststal komt uit het dorpje Greggio in Umbrië, enkele kilometers buiten Assisi. De eerste Franciscane monniken gebruikten in Greggio een ermitage, een kluizenaarscel. Daar vlakbij ligt dan een grot die Franciscus herinnerde aan de geboortegrot in Bethlehem, die hij zelf in het Heilige Land had bezocht. En in deze grot maakte hij een kerststal met een echte voederbak als kribbe voor Jezus, met levende figuren, een echte ezel en een os, om het kerstverhaal zo realistisch mogelijk uit te beelden. En op 24 september 1224 zag Franciscus de stigmata hebben ontvangen die Jezus aan het kruis droeg. En in de winter en de lente zong hij voor het eerst al zijn bekende zonnelied. En hij stierf op de avond van 3 oktober 1226. Op 4 oktober werd het lichaam van Franciscus in een processie door de stad gevoerd naar de kerk van San Giorgio in Assisi, alwaar hij begraven werd. In dezelfde kerk sprak paus Gregorius IX 2 jaar later zijn heilverklaring uit. Op verzoek van de paus begon Elias van Cortona met de bouw van de Sint-Franciscus-basiliek boven zijn graf. In de vaste periode van 2026 werd het stoffelijk overschot van Franciscus een maand lang, van 22 februari tot 22 maart, aan het publiek tentoongesteld in een kogelvrije glazen kist die opgesteld werd in de benedenkerk van de Sint-Franciscus-basiliek. De dag waarop de processie plaatsvond werd gekozen tot zijn feestdag. In 1929 werd de dag van de Sint-Franciscus tijdens de Werelddierendag. Als bijkomend feest werd ook de heilige kalender van 1962... ook het feest van stigmata van Sint-Franciscus, dus gevierd op 17 september. En binnen de orde ontstond na de dood van Franciscus de strijd hoe de Franciscanen behoorden te leven. Aan de ene kant stonden de minorieten, ook wel conventuali genoemd, die het armoedeideaal vrijwel schrapte uit de regel. En aan de andere kant waren er weer de spiritualen die voor de vrijwillige armoede kozen. Vertegenwoordigers van beide bewegingen schreven in de eerste decennia na Franciscus' dood allerlei levensbeschrijvingen van hun idool, waarin ze hem uitspraken en ideeën toedichten die in overeenstemming waren met hun overtuiging. Tijdens een generale kapitel van de Franciscanen in 1260 kreeg de generaal van de orde, de geleerde theoloog Bonaventura, de opdracht om een officiële biografie te schrijven. En deze legenda major, even vertaald als de grote levensbeschrijving, die werd in 1263 goedgekeurd door het generale kapitel. Het werd de broeders in 1226 verboden om andere levensbeschrijvingen over Franciscus te lezen. En de andere legende die moesten worden vernietigd.

En dit was de aanbeveling van meneer Mozart. Ja, dat was allemaal een klein beetje geschiedenis, hè, wat we allemaal zien over het Franciscus, het geboortedag, sterfdag, werelddierendag, het wees gegroet, et cetera. Dat hoort allemaal bij met deze begin oktober. Maar ik weet niet of u het een beetje nog gevolgd hebt met het nieuws. Vorige week was de paus, die was in Frankrijk. En een uitzinnige menigte ontving dan paus Leo die zaterdag in Parijs. En hoewel het aantal katholieken in Frankrijk daalt, stijgt het aantal volwassenen dat zich laat dopen, met name onder de 25 jaar. Heel opvallend. En langs de straat in het centrum van Parijs wuiven ze duizenden Fransen met gele vlaggetjes. En op verschillende plekken werd verbluft ogende baby's de lucht ingehouden. En sommigen hebben geluk, leden van de Zwitserse garde, de beveiligers dus van de paus, die dragen dan de baby's op twee handen voor zich uit naar de pausmobiel. En de paus die tekent een kruisje op het voorhoofd en zegende de baby, en dan wordt hij weer heen gezonden. Nou, dus is het natuurlijk weer hartstikke leuk voor de ouders van het kind. Joh, jij bent gezegend door de paus. En een ware papamania die spoelde dus de afgelopen dagen over Parijs. De paus bezocht de gerestaureerde Notre-Dame, leidde daar een ontmoeting met 80.000 uitzinnige jongeren en droeg ze dus op vorige week zaterdagmiddag een mis op in de buitenlucht op de Place de la Concorde. Rockster-status van de paus die werd dus flink aangezet. In het Stade de France werd er vuurwerk en bombastische muziek. Tijdens zijn verplaatsing in de pausmobiel langs de Arc de Triomphe en over de Champs-Élysées verdrongen mensen elkaar om dus een glimp van de wereldster dus opvangen. En op zaterdagochtend dus had de paus zonder camera's een opvangcentrum voor migranten bezocht. De laatste paus die de Franse hoofdstad bezocht was Benedictus de 16e in 2008. Paus Leo de 14e die sloeg dus de afgelopen jaren de uitnodiging af. Hij wilde geen staatsbezoek en wilde niet de heropening van de Notre-Dame bijwonen, omdat er te veel poespas omheen was georganiseerd. Het leek meer op de opening van een museum in plaats van een godshuis, vond hij.

Sowieso lijkt hij geen groot liefhebber van Frankrijk te zijn. En dat liet hij ook duidelijk horen in zijn preken. Hij bekritiseerde de laïcité en het Franse principe van secularisme... dat alle geloofsuitingen band uit de overheidsruimtes. Die scheiding van kerk en staat is nogal selectief, vindt hij. Werkelijk vrije samenleving die legt geen uniformiteit op... maar beschermt de diversiteit van gewetens, aldus de paus. En een rechtvaardig secularisme bestaat daarom niet uit het uitsluiten van religie uit de openbare ruimte of uit het onderwijs. Hij hintte zo op de strijd van de Franse overheid om islamitische kleding en geloofskenmerken uit de scholen te bannen. De paus kan zich ook niet vinden in de recente wetgeving die hulp bij vrijwillig sterven mogelijk maakt. Hij noemde het een aanbod van een geprogrammeerde dood. De mis op de Place de la Concorde die vond dan zaterdagmiddag plaats in een half open kerk waar de ruimte van de kenmerkende obelisk op het plein nog net bovenuit steekt. Volgens het Vaticaan werd de mis door bijna 800.000 mensen bijgewoond. Het merendeel zag de viering op een van de grote schermen langs de Champs-Élysées. En de paus die sprak over de dorst naar verdieping uit het evangelie van Johannes. En hij legde uit dat het niet zozeer een materiële dorst is, maar een dorst van naar betekenis, waarheid en vervulling die in het hart van ieder mens woont. Dat zou ook de reden zijn dat zoveel mensen zich de afgelopen jaren laten dopen. In absoluut aantal daalt het aantal katholieken in Frankrijk doordat er minder baby's worden gedoopt. Maar het aantal volwassenen dat zich laat dopen stijgt weer juist. En vorig jaar waren dat er ruim 21.000. Met name mensen onder de 25 jaar. Vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat was president Macron dus niet bij de mis. Hij werd vertegenwoordigd door zijn vrouw. Onder de gelovigen die de mis bijwoonden waren ook verschillende politici van de rechtse en de centrumpartijen. Terwijl radicaal rechts al jaren aan steun wint, wordt onder de meest rechtse bewegingen regelmatig de stelling opgeworpen dat Frankrijk haar christelijke wortels niet moet verloochenen. De kosten van het staatsbezoek die worden geschat op zo'n 27 miljoen euro. En door de strikte scheiding van de kerk en staat betaalt de belastingbetaler dus daar nauwelijks aan mee. De huur van het stadion en de 48 beeldschermen langs de weg, de 25.000 toiletten en de hotels die worden door de Franse kerk betaald. En de staat financiert alleen de beveiliging. Na de viering in Parijs vertrok de paus dus naar het bedevaartsoord Lourdes, waar in de 19e eeuw Maria verscheen aan Molenaars dochter Bernadette. En voor de grond waar de Maria-verschijning plaatsvond, wat de paus dat Frankrijk wijze en edelmoedige leiders zou krijgen die bereid zijn zichzelf op te offeren. Hij ontmoet hier ook de slachtoffers van seksueel geweld binnen de kerk in Frankrijk. En daarna ging hij weer vervolgens naar Metz. En in die stad werd de priesters opgeleid en werd bovendien Robert Schuman geboren. De devoot katholieke politicus die bij het geloof de basis vormde over zijn ideeën over Europese samenwerking. Er loopt dus ook nog een procedure om hem heilig te verklaren.

En dit was het prachtige Laudate Dominum van Mozart, gezongen door Barbara Hendricks. Tijdens een wereldwijd protest tegen de onderdrukking van gelovigen werden wereldwijd gebouwen rood verlicht. Ook de Church of Savior in Den Haag nam deel uit de actie. In zijn kerk in Den Haag komen elke zondag een stuk of 1000 mensen, zegt pastoor Sjaak de Boer. Bij de Church of Savior is de mis in het Engels, niet zonder reden. Maar liefst 67 verschillende nationaliteiten lopen er dan binnen. Diplomaten, vluchtelingen en de uiterste van de sociale ladder. In gesprek met de parochianen uit al die landen komen er regelmatig verhalen langs.

de godsdienstvrijheid in autoritaire landen. Onder meer in China en Iran onderdrukken gelovigen door ze te spioneren en door wetten te maken die hen beperken. In India zijn er jaarlijks honderden aanvallen op christenen en wordt de wet misbruikt om de christenen te arresteren. En op aandacht te vragen dus voor de onderdrukking van de gelovigen kleurde op Red Wednesday de hele wereld dus kerk en gebouwen rood. Net als het afgelopen jaar. In Nederland deden ruim 200 kerken aan de actie mee, waaronder de kathedralen van Den Bosch en Groningen. En in Brussel kreeg de zetel van het Europese parlement dit jaar voor het eerst dus een bloedrode groet. We gaan nog even een stukje naar muziek luisteren.

Ja, u heeft dus kunnen luisteren naar onze kerkuitzending van vanmorgen. De dienst die kwam vanuit de Oudshoornse kerk. De voorganger was daar dominee Leo Webbing. Ik dank Willem hier voor de techniek van deze morgen. We zijn er weer uit. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe programma. Maak er weer een fijne zondag van. Geniet ervan. Het is nou weer prachtig weer. Volgende week is alles weer anders. Misschien is morgen weer anders. Tot, en wat ons weer betreft, tot volgende week. Dag allemaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet.

0: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruijn. Ruben de Bruijn scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
0: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden. Dicht bij de clubs. Dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn

0: zijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober...

0: Kobe is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer...

0: vorig jaar. Het weer nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. Vanaf Noordwijkerhout 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs.

0: In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Politieactie op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda op knooppunt Ridderkerk. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer kan passeren via de parallelrijbaan, maar daardoor wel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen. Cover my trucks, I can't.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Rock en roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock'n'roll uit de 50s en 60s. Rock'n'roll met Hans.

0: All right, cats. Are we ready, boys?
1: Yeah!
0: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up. Let's go.
2: We gaan heerlijk weer bij de radio zitten natuurlijk, allemaal. Ja, dat is toch mooi, zijn uur te rock'n'roll. En de techniek Aad van Haastrecht. Samenstelling en presentatie Hans Don, maar ook deze week weer instrumentaal beginnen met Tex Peterson, Rockaline.

0: Peterson met zijn Rockaline, Jimmy en Kelly, Little Chickie.
1: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

0: Tommy Fowlers hoort hij trouwens een beetje het kraken van het singeltje Anson Goods met My Pretty Baby. Gene King, die heeft ook een band meegenomen hoor. Zijn McKellen Band met TV Show.
1: Going back to rock and roll.

Poppy Lane, You Shake Me. We gaan terug, tenminste wil ik niet zeggen, we gaan verder, maar weer met een Bobby, hè. Natuurlijk met een andere achternaam, dat kan niet anders. Nu Bobby McDowell met Lonely.

0: Hold Me. Daar gaat onze Jay Price. Leroy and the Continentals. Continental Hop.
1: Hij zegt het, je keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalphen.nl.

0: zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
1: De hele dag door.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock en roll uit de 50s en 60s. Rock en roll met Hans.

Hank Davis met zijn Pyramid Blues. Jimmy Houghton en is, ja, Hot Shots. Mooi man, met zijn Silver and Shake.

0: Hey. Ja, Silver and Shake. Red West, dat is een rock'n'roll zanger die niet zoveel plaatjes heeft gemaakt hoor. Maar wat hij maakte was best wel leuk. Deze ook. Ain't nobody gonna take my place.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Razen.

Brett West, Ain't Nobody Gonna Take My Place. Het wordt steeds moeilijker om aan de rock'n'roll plaatjes te komen, want ja, die plaatjes die gaan aan verzamelaars en die houden het stevig vast. Te begrijpen natuurlijk. Willie Amplers en Sir Ricochet met I Don't Care.

denk dat het opgenomen is op een boerderij. Want het lijkt af en toe of het een kip na doet, vindt u niet? Maar ja, oké, het blijft toch wel een grappig plaatje. Dat rock'n'roll plaatje van The Wildwood Trio. Nou ja, de tijd zitten we bijna op. Aad, bedankt voor de techniek. Maar nog twee plaatjes te gaan, hoor. Natuurlijk, Jimmy Walls met What a Little Kiss Can Do. En Bobby Martin, Give Your Heart to Me. Tot volgende week. Let's go.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij.
1: Studio Alphen.
4: En een hele fijne avond alle radioluisteraars van Studio Alphen en omgeving en degene die online meeluisteren. Mijn naam is Sandra Brandt. Je krijgt een helder uur voor je neus, voor je snuffert. Met een heel wonderlijk thema. Daarover later meer, na de muziek.

0: Mijn naam is Caspar Leenen. Ik ben 40 jaar oud. Kom uit Roermond. Ben getrouwd met mijn vrouw Maud. Samen hebben wij twee kids. Een zoontje van 5 en een dochter van 3. En we hebben nog een hondje, Boemie. Dus een echte familieman, kan ik wel zeggen.
1: Hebben jullie ook een boom? Want dan heb je huisje, boompje, beestje.
0: Ah, daar komt ie. Ja. We hebben een boom. Een kleine rozenboom is het wel. Ja, in de voortuin. Ja. Ik werk nu zo'n 21 jaar in de psychiatrie. Waarvan de laatste 13 jaar als verpleegkundig specialist in de rol van regiebehandelaar. Maar naast mijn werk in GGZ ben ik ook voedingsconsulent, mindfulness-therapeut en kickbokstrainer.
1: Wat een combinatie!
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En ik hoop dat het misschien ook, dat ik daar straks wat meer over kan vertellen, dat het misschien allemaal dichter bij elkaar ligt dan het misschien op eerste ogenblik lijkt. Maar als ik bijvoorbeeld twee misschien veruitstaande punten neem, dan is het de mindfulness en het kickboksen bijvoorbeeld. Terwijl ik zelf ben gaan leren in het leven dat hoe meer ik in het moment aanwezig kan zijn, hoe meer ik oordeelloos gewaar kan zijn in het hier en het nu, hoe beter ik vecht. En dus als ik een klap kreeg en mijn ego gaat ermee aan de haal, dan haal je jezelf eigenlijk ook uit het moment. En ja, in de regel krijg je er dan ook meer.
1: Wow, wacht, die moet ik even laten bezinken. Want hier zit wel hele diepe waarheid in, volgens mij. Dus op het moment dat je ego ermee aan de haal gaat, ben je uit het moment, dat is al inzicht 1. En ben je er dus niet helemaal meer bij en krijg je eigenlijk alleen nog maar meer klappen.
0: In mijn ervaring wel. Ik kan natuurlijk alleen uit mijn ervaring spreken, maar ik denk dat kickboksen op heel veel verschillende manieren een spiegel is. Ik heb zelf heel lang met angstklachten rondgelopen. En ik denk dat ieder sparringspotje voor mij ook een soort van mini-exposure is. Omdat er gewoon heel veel gebeurt in het moment dat iemand naar je toe komt. En niet om je een kusje te geven, maar met een gebalde vuist. Hè. Dus dat, daar gaan wel wat systemen aan op zo'n moment. En ik denk daar de rust in vinden. Ik denk dat dat mij heel veel bracht. Dus ik denk dat in die zin voor mij kickboksen ook een oefening is van spiritualiteit voor mij.
1: Ja, daar wil ik er nog even op door. We gaan nog niet naar een ander onderwerp. Dat merk ik wel. Er gaat van alles door mijn hoofd. Dit vind ik echt fantastisch onderwerp, joh. Dus op het moment dat jij daar met kickboksen gaat starten, komt iemand op je af en zeggen, ja, ik heb met angstklachten veel gelopen voorheen. Maar dit is eigenlijk een mini-exposure therapie. Want eigenlijk komt dat allemaal weer voorlangs. Want er gaan allerlei systemen aan, zeg jij.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat valt denk ik een klein beetje samen met toen ik zelf zo'n 10 jaar geleden vastliep. Dus ik zei net, ik werk al 21 jaar in de GGZ. Maar 10 jaar geleden liep ik zelf vast in het leven. En kwam ik thuis zitten met een burn-out, depressieve klachten en echt paniekaanvallen. Zo erg dat in het dieptepunt durfde ik zelfs het huis niet meer uit. Dus het is wel van een weg gekomen om dan vervolgens een aantal jaar daarna in de ring te stappen en echt met iemand te gaan sparren.
1: Vertel eens wat er dan gebeurt. Maar ook dat stukje dat je zegt, je ego gaat ermee aan de haal op het moment dat je een klap krijgt. Wil je die uitleggen?
0: Ik denk dat bij mij persoonlijk is het dan zo op het moment, hè, om even terug naar dat kickboksen te gaan. Dus op het moment dat je een klap krijgt, dan gaan er van allerlei dingen aan. Ik denk dat er ook een systeem aangaat in je lichaam wat het eigenlijk als het ware overneemt. Hè. Je wil terugvechten of je bevriest of je wil er van wegrennen. Maar ook op het moment dat je een klap krijgt, gaan er ook van allerlei gedachten met je aan de haal. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook gedachten zijn als, oh, hij is veel beter dan ik. Of ik had sneller moeten zijn. Of ik had mijn dekking hoog moeten houden. Ik doe het weer fout. Ik ben niet goed genoeg. Dat soort diepe overtuigingen mee gaan spelen.
1: En, merkt je dan dat als die overtuigingen er met jou aan de haal gingen, dat dat je dan meer klappen kreeg?
0: Ja, 100%. Want dan ben je eigenlijk gewoon uit het gevecht. En dus ik denk, kickboksen is een hele fysieke sport aan de oppervlakte. Maar ik denk dat daaronder ligt dat het eigenlijk heel mentaal is. En misschien dus in mijn geval, hoe ik het ben gaan beleven, zelfs spiritueel.
1: Dus op het moment dat je een klap kreeg, ging de ego ook ervan mee aan de haal. Maar eigenlijk ook met je innerlijke criticus, zoals ik hem dan zie. Van, nou, je hebt niet goed opgelet, die ander is beter. En op het moment dat je die eigenlijk voorrang gaf, kreeg je meer klappen. En lag je er eigenlijk uit, hè? Werd je meer de slachtoffer van de situatie.
0: Ja, zo vat je dat goed samen. Ja. Ja.
1: Wauw. En wat wou je nog meer over vertellen?
0: Het krijgt inderdaad een andere wending. Hè. Ik kom natuurlijk over leefstijl te vertellen in de GGZ. Maar ik denk, misschien hangt dat alles allemaal met elkaar samen. Omdat een belangrijke pijler in leefstijl is natuurlijk ook zingeving en verbinding. En voor mij is een stuk van die zingeving dus ook spirituele ontwikkeling. En dat is wel 10 jaar geleden, toen ik dus zo in dat diepe dal thuis zat, is dat wel ontstaan. Daar is iets ontstaan dat ik op een gegeven moment gedacht had van, ja, als ik me morgen nog zo voel, dan hoeft het voor mij niet meer. En daar is een gesprek, werd ik me ineens bewust van, wie voert dat eigenlijk? En wie kan eigenlijk niet meer met wie verder? En ik denk dat dat voor mij het begin is geweest van ook een spirituele ontwikkeling. Die zich inderdaad in mijn werk en in mijn leven en ook in mijn huidige relaties eigenlijk altijd op de achtergrond aanwezig is.
1: Dus je dacht op het dieptepunt, als het zo doorgaat, kan ik morgen niet meer verder. Maar vervolgens kwam de vraag in je op, ja, maar wie kan dan met wie niet verder?
0: Ja, precies dat, ja.
1: Is dat de omschakeling geweest?
0: Ja, ik denk het wel. Achteraf, want ik was helemaal niet bezig daarvoor met spiritualiteit of met zingeving, of ook niet met self-inquiry. Van wie ben ik nou eigenlijk? Ik hoor wel eens de term wandelend hoofd. Ik denk dat ik dat ook was. Ik had gestudeerd, werkte in de GGZ. Daar ging ik altijd met de auto naartoe. Ik zat daar de hele dag vanuit mijn hoofd mensen te helpen. Ik wist eigenlijk niks van voeding. Ik bewoog niet.
1: Hoe zit je dan mensen te helpen? Maar bij de GGZ is dat wel een beetje de lijn. Dat het cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandelingen zijn. Of heb ik dat mis?
0: Ik denk dat en dat is ook helemaal niet onterecht. Hè, want psychotherapie en ook medicatie hebben een plek natuurlijk verdiend. Ik ben zelf regiebehandelaar, dus ik schrijf zelf ook medicatie voor. En ik zie dus ook dat het in heel veel gevallen levensreddend kan zijn. Tegelijkertijd is natuurlijk mijn eigen ervaring toen ik vastliep en zelf hulp ging zoeken bij de GGZ. En ik weet het nog heel goed, want ik had een uur met een psycholoog gesproken. En daarna gingen ze even overleggen met de psychiater. En ineens zat ik aan de andere kant van de tafel. En de psychiater die sloot even kort aan. En het eerste wat ze vroeg is, heb je alleen citalopram geprobeerd? En ik denk dat met dus mijn eigen spirituele ervaring, maar ook deze ervaring, nu achteraf bekeken, het begin is geweest van mijn huidige missie.
1: En wat heb je met die pillen advies gedaan?
0: Ik heb er op dat moment voor bedankt. Ook omdat ik het zelf voorschrijf, nogmaals. Hè, dus voor een heel grote groep patiënten heel helpend, heel levensreddend. Maar ik denk voor waar ik zelf zat op dat moment, niet. En ik denk dat ik me er toen pas ook bewust van werd voor hoeveel andere mensen misschien ook wel niet.
1: Mooi.
0: Ja, dat ik me afvroeg, waar is leefstijl eigenlijk gebleven in mijn opleiding? Wat heb ik eigenlijk zelf geleerd over bewegen? Wat heb ik zelf geleerd over voeding, stressreductie, slaap? Eigenlijk heel weinig.
1: En, welke opleiding deed je?
0: Ik heb eerst de opleiding tot verpleegkundige gedaan. Toen heb ik 2 jaar als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt. En ik ben daarna de opleiding verpleegkundig specialist GGZ, de master, gaan doen.
1: En daarin zitten die onderwerpen niet?
0: Nauwelijks. Ik heb me er wel overigens achteraf ik denk ongeveer een half jaar geleden nog wel in zijn verdiept, omdat ik er een post over wilde schrijven. En toen las ik wel dat het wat meer naar de voorgrond is gehaald dan in mijn tijd. Ja, dus, maar ik heb er nauwelijks iets over geleerd. Het was vooral klinisch redeneren, farmacotherapie, psychotherapie. Ja, dat. Ja.
1: Ja. Hey, en je hebt hem dus anders ingevlogen vanuit je eigen ervaring. En dat wil je nu veel meer naar voren laten komen. En eigenlijk liefst ook een vaste plek laten geven in de GGZ. Hoe zie je dat voor je?
0: Nou ja, ik denk dus dat... Kijk, een eigen ervaring, dat is een NS1-studie. Nou, heel mooi en dat is een ervaring. Maar ik geloof dat dit niet alleen mijn verhaal is. Sterker nog, afgelopen jaar, sinds ik met mijn vrouw Zen en Zest gestart ben, hebben we ook als missie om leefstijl een volwaardige plek te geven naast praten en pillen in de GGZ. Slurp ik eigenlijk alle onderzoeken die te maken hebben met leefstijl en mentale gezondheid op. En dan zie je dus ook dat mijn verhaal niet een uniek verhaal is eigenlijk. En dat veel mensen die zich melden met mentale klachten misschien ook wel last hebben van andere zaken. Ik denk dat als we kijken überhaupt naar de cijfers op dit moment, hè, dat we zien dat 1 op de 4 Nederlanders afgelopen jaar psychiatrische aandoeningen had. Dat we zien, dat Trimbo's onderzoek, dat 1 op de 2 mensen daar in hun leven mee te maken krijgt. Ja, dan denk ik dat zijn wel behoorlijke cijfers. En wat is er dan veranderd? Hè? Zijn we ineens allemaal biochemisch veranderd, dat we ineens allemaal mentaal ziek worden? Of gebeuren er misschien ook dingen in de maatschappij, in de verbinding met elkaar, zingevingsvragen? Ik denk dat dat allemaal een rol speelt. En dat die klassieke reflex van medicatie en psychotherapie nog altijd misschien voor een bepaalde doelgroep ook een goede reflex is. Op het moment dat iemand echt acuut suicidaal is, psychotisch, bipolair ontregeld, ja, dan kom je niet altijd weg met een paprika en een rondje lopen. Maar ik denk in veel gevallen waar mensen zich nu ook mee melden, dat ze vastlopen om andere redenen. Financiële stress, relatieproblemen, leefstijlproblemen. En dan is medicatie, denk ik, niet altijd het beste antwoord.
1: Nee, je hebt in jouw netwerk ook Tessa de Vos, die ook in deze podcast zit als afbouwapotheker. Ja. Eenmaal aan de pillen. Op dit vlak is het ook soms nog een hele kunst om er weer vanaf te komen.
0: Zeker. Ik heb een hele periode ook op de detoxafdeling in het ziekenhuis in Venlo gewerkt. En ja, dan zie je dus ook de mensen die daar het langst blijven zijn, niet de mensen die verslaafd zijn geraakt aan cocaïne, amfetamine of andere middelen die nu gangbaar zijn. Maar dat zijn inderdaad de benzo's.
1: Even voor de luisteraar, wat is dat voor pil?
0: Ja, benzodiazepine is eigenlijk een grote groep in de farmacologie, dat ook wel de sederende medicatie wordt genoemd. Dus die hebben een direct kalmerend effect.
1: En als je die lang slikt, zoals oxazepam, diazepam, lorazepam?
0: Ja, al die pammen, hè, je hebt er dus ook verstand van. Ja. Die verschillen allemaal een klein beetje wel qua structuur. Hè, dus, en ook qua halfwaardetijd. Maar uiteindelijk werken ze wel allemaal op dezelfde receptor in het brein. En zijn ze dus ook verslavend. Dus dat betekent dat als je die te lang neemt, en te lang, dat kan al enkele weken zijn bij sommige mensen als je daar gevoelig voor bent, dat er al een verslavend effect op kan treden. En daarbij speelt er ook nog zoiets als tolerantie. Dus ook als je die middelen gaat nemen, in het begin zijn ze heel effectief en werken ze heel kalmerend. Maar als je ze langer neemt, verdwijnt dat effect langzaam.
1: Ja, ik heb te maken met ook een doelgroep die dit gebruikt, langdurig, maar ook antipsychotica. En ik verdiep me graag ook in de bijwerkingen. Wat vaak niet vanzelf meegenomen wordt eigenlijk in de gesprekken hierover. Want die klachten zijn niet mis, ook als mensen er weer van af willen. Het is soms bijna onmogelijk, ja.
0: Ja, en tegelijkertijd wil ik dus ook wel genuanceerd blijven en ook benoemen. Het is ook goed dat we het allemaal wel hebben. Ja, dus op het moment dat er echt een acute ontregeling is, dan is het wel fijn dat je ze achter de hand hebt.
1: Maar goed, het is ook mooi, zoals jij het ook aanpakte, dat je zelf een keus kunt maken, zoals jij dat ook kon. Alleen dan moet je wel weten welke kant moet ik dan op.
0: Nou, en ja, eigenlijk daar zeg je iets moois. En, want ik denk dus dat, dat het, op dit moment, we hebben een zorgstandaard, leefstijl, GGZ. En die beschrijft eigenlijk ook van bespreek leefstijl eigenlijk al vanaf het moment dat iemand zich meldt en vanaf de intake. Ook als iemand er nog niet voor open staat, staat er nadrukkelijk in beschreven. Tegelijkertijd is de kennis er, hè, want ik zeg, ik sleur op de onderzoeken al een jaar op. De standaard is er. Maar blijft de praktijk op heel veel plekken. Ik zal niet zeggen alle, want de psychiatrie is breed. Op sommige plekken doen ze heel mooi werk. Maar in de psychiatrie breed blijven we toch nog echt achter. En blijkt het toch nogal een papieren waarheid.
1: Wat zou het toch mooi zijn als onder andere kickboksen, mindfulness en creatieve therapie eigenlijk standaard opgenomen zijn in de opties?
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi. En tegelijkertijd wil ik ook daar genuanceerd in blijven. Want als we kijken naar dus de leefstijlpijlers. Ik hanteer zelf de leefstijlpijlers zoals arts en leefstijl ze hanteert. Aan de hand van het leefstijlroer. Dus dan heb je beweging, slaap, stress, voeding. En een beetje verborgen middelen. En zingeving en verbinding. Dan zie je eigenlijk, als je naar de evidence kijkt, dat voor slaap en beweging, dat zijn echt met een sterk bewijs effectieve interventies. Maar op stress is dat wat lastiger. Ook omdat er gewoon veel vormen zijn, zoals ademwerk, mindfulness, waar we het net over hadden. Dus het is wat versnipperd. Op het gebied van voeding zien we, het is heel veelbelovend. Maar ook nog niet zo hard bewijs als voor beweging en slaap.
1: Jij wil je vooral op voeding richten? Of wat is jouw focus?
0: Nee, waar ik me vooral op wil richten, en dat is dus waar ik ook de nuance wil maken, is dat het een volwaardige plek dient te krijgen naast praten en pillen. Omdat als pillen nodig zijn om iemand uit een crisis te halen of uit een vries te halen, dan sta ik daar helemaal achter. Als medicatie nodig is om iemand überhaupt therapie ontvankelijk te krijgen, dan sta ik daar ook achter. En op jouw vraag, moet iedereen dan mindfulness gaan doen en kickboksen? Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat voor iemand die depressief thuis zit en helemaal niet beweegt, iedere vorm van beweging al helpend is. En ik zelfs nog vanuit de gedragsverandering leer, zien we dat het juist eigenlijk in de kleine stappen veel helpender is, ook voor een duurzaam effect, dan dat iemand vanuit die bank meteen 5 avonden in de week zou gaan kickboksen. Dat is een te grote stap.
1: Ja, ik bedoel dat de opties in ieder geval, dat zou mooi zijn. Lijkt mij dat bij elke binnenkomst van een nieuwe cliënt meerdere opties worden besproken.
0: Ja, helemaal eens. Ik denk dat het gewoon vooral heel belangrijk is dat het überhaupt in kaart wordt gebracht. Dus hoe leeft iemand? Hoe slaapt iemand? Hoe beweegt iemand? Hoe voedt iemand zich? En wat doet iemand al aan stressreductie? En ja, heel belangrijk, voelt iemand zich ook verbonden? Heeft iemand een zinvol leven? Want ook je kunt een hartstikke strak lichaam hebben, top eten en goed slapen. Maar als je een leven hebt wat je zelf als zinloos ervaart, ja, wat is het dan waard? Ja, dat
1: kun je ook en je netwerk?
0: Ja, zeker. Dat is die verbinding. Hè. Dat,
1: en sta je zelf toe om hulp te vragen?
0: Ja, ook. Hè. Dat is denk ik ook een vorm van verbinden. Hè. Hulp durven vragen. Maar ook daarin zien we dus dat ook die eenzaamheid, hè, dat 1 op de 10 Nederlanders kampt met eenzaamheidsproblematiek. Dat is natuurlijk ontzettend groot. En ik denk ook heeft dat een enorme inbreuk op iemand zijn kwaliteit van leven.
1: Ja, zeker. En vertel nog eens over jouw eigen terugkeer eigenlijk naar die dip.
0: Naar welke tip?
1: Nou, nee, naar de dip.
0: Oh, de dip. Sorry, ja.
1: Met tips graag.
0: Ja. Nou ja, voor mij was het dus dat eigenlijk in die diepte er eigenlijk iets ontstond van wie kan eigenlijk niet met wie overwerken? En ik denk dat dat ook mijn vorm van spiritualiteit is. Ik zie heel veel mensen met spiritualiteit bezig zijn. En ik denk dat daar dus ook verschillende vormen in zijn. Mijn vorm gaat meer over bewustwording. Dus het ontdekken van jezelf. Hè? Dus het is eigenlijk als het ware allemaal toegedekt met allemaal gedachten, overtuigingen en gevoelens. Maar wie of wat zit daar onder? En in mijn ervaring kwam ik erachter dat er dus iets onder zit wat alles kan ervaren. Dat in die zin dus je niet je lichaam bent, ook niet je gedachten bent, ook niet je gevoelens bent. Maar die kun je waarnemen. En denk je, wat heb je daar dan aan, hè? En zo'n inzicht. Maar mij gaf dat heel veel rust. Omdat ik daarmee ook vanuit een ander perspectief naar mijn andere depressieve gedachten kon kijken, onder andere. Maar ook dat ik op een andere manier mijn angst ervoer. Ik ging me daar letterlijk minder tegen verzetten. En ik denk dat dat een heel groot deel ook van de kramp af heeft gehaald.
1: Dus het verzet tegen de angst ging liet los eigenlijk, omdat je meer de observator werd, zoiets?
0: Ja, ik denk dat je dat zo wel zou kunnen zeggen. Ja, dat ik daar eerder, op het moment dat je echt natuurlijk in een paniekaanval zit, is dat heel moeilijk om daar zo naar te kijken. Dan ben je die paniek en dan is dat je identificatie. Op het moment dat dan vaak daarna de rust weer een beetje terugkomt en je kunt daar weer naar terugkijken, is dat dus eigenlijk ook al een bewustzijnsverandering. En ik denk dat het mij persoonlijk heeft geholpen om daar dichterbij te blijven in het leven.
1: Dus eigenlijk elke keer na afloop weer te oefenen om er eens naar te kijken?
0: Ja, dat zeker. Ja. Maar ook als oefening zelf om dus wel ook dagelijks even te vertragen, even te verstillen. Even bewust bij jezelf aanwezig te zijn en in te checken. Hoe gaat het eigenlijk nu? Hoe gaat het nu eigenlijk echt met me? En ik denk dat dat mijn spiritualiteit is. Dat,
1: En dat deed je daarvoor eigenlijk niet?
0: Nee, nooit. Nee, dat was iets. Nee, daar hield ik me niet mee bezig.
1: En is toen de hele zaak dan verschoven, ook qua voeding, beweging en alles?
0: Ja, want ik denk dat ik vanuit dat, noem het maar, veranderde bewustzijn, dus ook heel anders naar mijn eigen leven ben gaan kijken. En ik denk dat heel veel mensen die mij dus ook nog kenden van 10 jaar geleden en nu, dat ze denken, wie is dat eigenlijk? Omdat er zoveel is veranderd. Mijn moeder heeft een café, hè, daar heb ik boven gewoond. Ik was 11 jaar geleden was ik nog koning van het bier in Roermond. Ik rookte een pakje Marlboro per dag. Ik had eigenlijk alleen maar rommel, want ik wist er niks van. Maar vanuit die bewustzijnsverandering ben ik hele andere stappen gaan zetten. Omdat ik er dus achter kwam, ik ben dat lichaam niet, maar ik heb er wel voor te zorgen. Het is wel een soort van je vessel waarmee je in dit leven staat. En eigenlijk met iedere kleine stap die ik toen begon te nemen, dus letterlijk weer kleine stukjes in beweging komen, anders gaan eten, ging ik dus beter slapen. Werd ik gewoon steeds gelukkiger.
1: En merkte je dan ook dat je makkelijker die stappen buiten de deur weer kon zetten?
0: Ja, want uiteindelijk denk ik dus ook dat ik werd begin door een vriend dus meegenomen naar de eerste kickboxles. Ik denk dat ik toen ook weer een klein beetje paniek had toen ik daar naar binnen kwam. Ik voelde me heel akelig, het hart klopte in mijn keel. Ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ik hoor je niet. Maar doordat vanuit dat andere bewustzijn te bekijken, van daar is hij weer. Daar zijn die gedachten weer. Daar is dat gevoel weer. Ik hoef dat niet per se te geloven. En het dan toch aan te gaan, ontvouwde zich eigenlijk een heel ander leven.
1: Prachtig. En ik hoor aan je taal dat je dit vertelt vanuit de nieuwe jij, of eigenlijk de echte jij die eronder verstopt zat. En in het stukje daarvoor dat je nog zat te vertellen over de dip en wat er allemaal gebeurde, toen had je dat nog, toen gebruikte je andere taal. Daar let ik altijd een beetje op. Toen had je het over mijn gedachten en nu heb je het over de gedachten. En dat is wel een cruciaal verschil. Dus bij die vroegere fase zat je er nog helemaal in. Dan had je het over, had ik mijn gedachtes. En nu aanschouwde je de gedachtes, omdat je niet je gedachtes bent. Tot dat inzicht kwam je.
0: Nou, kijk. Had ik zelf nog niet opgemerkt, dus hoe bewust ben je? Ja.
1: Je bent nu bewust bekwaam, dus weet je het niet meer of zo. Ja, onbewust bekwaam.
0: Dat zijn nog niet. Ik had laatst ook een podcast aangeweid. Ik heb hier, dat is de zwangerschapsketting van mijn vrouw. En die gebruik ik eigenlijk ook voor deze oefening. Daar zit een heel klein belletje in. En zoals bijvoorbeeld net kwam ik hier de trap op. Dit is mijn eerste podcast ooit. Vond ik ook wel heel spannend. Maar als ik hem dan een klein beetje hoor rinkelen aan de achterkant, dan zie ik dat als een bewustzijnsanker om maar even bij mezelf te blijven. Ja.
1: Mooi. Dus het gaat weer over inchecken. Dat is wel vaak wel een rode draad wat ik merk. Dat we elke keer als we weer even inchecken in het hier en nu, dat er zoveel weer meer kan stromen en het zoveel gezonder is. En ik moet eerlijk zeggen, ik geloof ook dat heel veel klachten die worden toegeschreven aan een psychiatrisch beeld, dat die voor een heel groot deel voortkomen uit een stresssysteem wat hoge toeren staat te draaien. Van pleinvrees tot paranoïde, tot misschien zelfs wel, ik weet het niet, stemmen horen. Dat is even nu een invulling dat zomaar misschien ook wel erbij zou kunnen horen. Of vraatzucht. Ik weet niet wat er nog meer in de DSM-5 allemaal inmiddels staat. Er valt allemaal een label op te plakken en een pil bij voor te schrijven. Nou, men die de podcast wat vaker luistert, weet dat ik daar niet zo heel erg voor ben. En ik denk dat dat een van de redenen is waardoor er misschien in de statistieken staat dat 1 op de 2 een psychiatrisch ziektebeeld zou hebben of krijgen in het leven, of klachten zou hebben. Maar dat is ook omdat we de misschien wel meest normale klachten die bij een hoog stresssysteem horen steeds meer gelabeld ook zien, zodat de farmaceut daar ook weer wat mee kan. Dus even kort door de bocht, ik weet het. Er zijn ook mensen die in crisissituaties daar zeker belang bij hebben om medicatie te krijgen. Maar ik denk dat we ook in een groot deel iets vergeten. En dat is dat onze maatschappij steeds ongezondere loops neemt. En ik denk dat wij daar vanuit gewoon de vloer, de voeten op de aarde met elkaar van onderaf weer meer mogen bouwen, meer mogen verbouwen. Onze groente, fruit, oogsten met elkaar. Samen zijn, je voeding bereiden. Je voeding weer kunnen bewaren tot en met de winter. Gewoon de oeroude voedsel verbouwen wat we hier in Nederland altijd al hadden. Helemaal weer terug met die handen in de aarde.

Ja, mooi. Dat is het eerste wat er bij me opkomt. En ik denk ook intuïtief voel ik dat ook. Hè? Want ik noemde toen straks al, ik ben helemaal in de wetenschap gedoken. En tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook het gevaar aan dat je het dan ook allemaal vanuit je hoofd gaat benaderen. Om een voorbeeld te geven, ik zei, voeding is nog niet zo'n hard bewijs voor op het gebied van mentale klachten. Nou ja, zelf ervaar ik dat heel anders. Hè. Dus ik maak daar wel ook een onderscheid in tussen mijn eigen ervaring en waar de wetenschap zich op dit moment bevindt. Dus als ik jou hoor zeggen, onbewerkte voeding, echt letterlijk met de handen in de klei, het leven weer omarmen, hè. Buiten zijn, in het licht. Intuïtief denk ik dat we allemaal voelen van ja, dat. Dat klopt gewoon. Hè? En van de andere kant hoor ik je wel ook zeggen, de farmaceutische industrie die dan met een winstoogmerk allemaal mensen aan de medicatie wil krijgen. Ja, ik zelf kijk daar misschien iets genuanceerder naar. Misschien ook vanuit mijn kant als regiebehandelaar, dat ik juist ook heel vaak die andere kant zie. Dat ik, noem maar even iets, iemand komt voor mij en zegt, ik slaap ontzettend slecht, mag ik alsjeblieft een pil? En als ik dan kom met, misschien moet je een keer aan de ochtend een stukje wandelen in licht. Let ook op je slaapconsistentie. Ga op dezelfde tijden naar bed. Sta op dezelfde tijd op. Geen schermtijd meer in de avond. Niet meer eten na je avondeten. Omdat, laat je darmen tot rust komen. En dat soort adviezen, dan wordt het vaak ook juist door de patiënt in de wind geslagen. Hè? Want ik denk dat veel mensen die, en slecht slapen is natuurlijk ook heel vervelend, die zitten helemaal niet te wachten vaak ook op iemand als ik, die met allemaal leefstijladviezen komt, die willen nu van het probleem af. En hoe doe je dat? Ik wil nu een pil. Want dan slaap ik vanavond.

0: Want goed, dan hoef ik ondertussen niks aan mijn gedrag te veranderen. Dus ik denk dat het niet alleen de farmaceutische industrie is die heel vaak, en dat zie ik zelf ook voorbij komen op LinkedIn, ook op reacties soms onder mijn post. Van het gaat alsof dat soort van de duivel is van deze tijd. Maar zelf denk ik dat het wat meer parallel loopt. En dat natuurlijk, die hebben een winstoogmerk. Dus dat strookt niet helemaal met van hoe ik kijk naar zorgverlenen. En van de andere kant is het ook juist dat wij als mensen steeds minder kunnen verdragen. En zelf eigenlijk ook op zoek zijn continu naar die quick fix. We willen vooral doorgaan met hoe we leven. Maar dan wel liefst zonder klachten.
1: Ja, dit is een zeer breed onderwerp die helemaal in elkaar haakt. Daar kunnen we heel op door. En ik vind het ook fijn om verder te kijken naar hoe we het zelf toch kleine lichtpuntjes kunnen aanbrengen. Dat doe jij met je bedrijf. Dus daar wil ik zo nog meer over horen. En ik vind ook dat we los van bedrijf of werk, ook in het hier en nu, wat ik al zei, dat je met elkaar misschien weer eens wat groenten kan verbouwen. Of ja, ieder heeft misschien zijn eigen idee hoe je gewoon eens wat vaker voor de deur van je huis zit bij een beetje goed weer, in plaats van binnen achter de tv, zodat je beschikbaar bent voor buurtbewoners die misschien langslopen. Gewoon het alledaagse praatje weer kan ontstaan, waardoor net iemand even die ontspanning heeft zonder de telefoon in de hand, maar mijmerend vooruitstaren. Daarin hebben we allemaal wel weer stapjes te maken die we elk moment opnieuw kunnen inzetten.
0: Ja, helemaal eens. Ik denk dat überhaupt, zeg maar, voor je eigen stresssysteem, je zenuwstelsel, je HPA's, het gewoon ook hartstikke goed is om af en toe even gewoon niks te doen. Dus dat, hoe jij het noemt, zo zie ik het een beetje voor me. Dat je gewoon in je stoel zit en misschien gewoon even wat mijmert. Naar de wolken kijkt hoe ze voorbij drijven. Of,
1: dat... Nou, en dat beschikbaar zijn, dat kan alleen maar als je in het hier en nu bent.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Hey, vertel eens iets over jouw bedrijf, want je bent net een jaar van start. Er komt van alles op je pad. Nou, het helemaal klopt wat je aan het doen bent. Vertel eens.
0: Ja, ik denk dat, zoals gezegd, mijn eigen ervaring 10 jaar geleden, dat is denk ik nu achteraf het zaadje geweest. Vandaar dat is gaan ontkiemen, zelf dingen gaan veranderen in mijn leefstijl. En daar ook van hebben kunnen ervaren wat voor groot effect dat heeft op je eigen kwaliteit van leven. En ik denk dat mijn vrouw en ik hebben elkaar leren kennen in de psychiatrie. Zij was verpleegkundige op een afdeling waar ik als verpleegkundige specialisatie ook al... Ja, het begon als een foute doktersroman.
1: Ja, ik vind het jammer dat het deze kant op gaat.
0: Ja, oké. Okay, nee, we kunnen wel weer terugbuigen, hoor. Maar in ieder geval een gedeeltelijke passie. Ik deed op dat moment al best wel veel aan cardio. En mijn vrouw was juist heel erg van de kracht. Dus ook daar open staan voor elkaars wereld en letterlijk de krachten bundelen. En zo is zij is dus ook gewichtsconsulent. Zij is ook sportinstructrice. Dus ook daar wel allebei vanuit ons eigen perspectief. Maar wel ook met onze roots in de GGZ. Die behoefte gevoeld van, hier moeten we iets mee. Dan kom je er ook achter dat je dat niet alleen aan het doen bent. Hè. Er zijn meer mensen in Nederland op dit moment die zich hard maken om leefstijlinterventies een gelijkwaardige plek te krijgen. Ook dat weer allemaal vanuit verschillende perspectieven zie ik. Zo zijn er bijvoorbeeld Rogier Hoenders, psychiater en professor... Die zich daar ook heel erg hard voor maakt om die zingeving en die leefstijl meer naar de voorgrond te krijgen. Maar zo zijn er dus ook prachtige initiatieven zoals de Groene GGZ of de Buitenpsychologie, waardoor ik heel erg geïnspireerd ben. En ik denk, nou, inderdaad wat jij zegt, meer naar buiten, voeten in de klei, leef. Maar wij doen het dus vanuit ons eigen perspectief. En dat is dan Zen en Zest geworden. Zen voor het stukje bewustzijn, waar we het net in ons gesprek ook over hadden. Maar zest staat dan eigenlijk ook voor het doen, voor de daadkracht, voor de passie.
1: Ja. En hoe gaan jullie dit verder uitrollen?
0: Ja, ook dat is een in ontwikkeling. Hè. We zijn nog kort bezig. En mijn vrouw is begonnen zeg maar, met individueel mensen te begeleiden met leefstijlhulpvragen.

0: Zelf heb ik me tot nu toe wat meer gericht op workshops geven aan bedrijven, lezingen. In oktober sta ik ook voor het eerst op een congres hierover te praten. Dus ik zit wat meer in die meta-hoek en mijn vrouw wat meer op de individuele hoek. Maar ook daarin gaan we kruisen. Dus ik ben zelf ook bezig om ook individuele leefstijltrajecten op te zetten in de vorm van coaching.
1: En wordt dat ook bij jou op het werk geapprecieerd? Kun je het daar ook meer in het normale werk doorvlechten?
0: Nou, ik ben net gewisseld van werk. Dus ik ben nu 3 weken aan de slag bij een nieuwe opdracht. Dus ik denk dat het hier nog misschien te pril is om te voelen wat is precies de ruimte. Maar ik moet zeggen, op mijn vorige plek, ja, daar wisten ze me wel echt te vinden als de leefstijlman. Dus als er patiënten waren die een hulpvraag hadden, die mogelijk ook leefstijl gerelateerd was, dan werd die wel ook altijd bij mij ingepland.
1: Nou is het zo dat aanbod ook vraag maakt. Dus als je je aanbod duidelijk maakt, dan zal de vraag ook eerder naar je toe komen natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Er kwamen nog wat vragen via LinkedIn. Want jij had gezegd dat je hierheen zou komen voor een podcastopname. Kun jij daar nog iets van terughalen? Dat je denkt, zullen we daar eens een vraag van stellen hier?
0: Ja, dat kan zeker. Ik denk dat volgens mij een van de eerste vragen die was ook. Hè, van hoe verschilt dan leefstijl of leefstijlinterventies bij mensen zonder klachten en met klachten? Zit daar een verschil? Of waar moet je echt op letten als je leefstijlinterventies gaat toepassen met mensen met mentale klachten? En ik denk dat vind ik een hele belangrijke. Omdat dat blijft ook altijd maatwerk. Zoals ik toen straks zei, als iemand echt al jaren depressief thuis op de bank zit, dan moet je niet ineens 5 keer in de week gaan kickboksen. Dat betekent, maak het klein. En ga ook niet ineens al die leefstijlpijlers tegelijkertijd veranderen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is tijdens een anamnese en een intake om te kijken in welke leefstijlpijler wil überhaupt iemand zelf werken. Hè? Want dat is natuurlijk altijd de beste bron. Of waar is misschien winst te halen. En dat je vanuit daar gaat werken. En uiteraard dat het altijd veilig blijft. Hè? Want de psychiatrie is een breed veld. En ik denk dat we dus altijd wel onderscheid moeten maken tussen de EPEG-groepen, dus de ernstig psychiatrische klachten. Als er echt zaken spelen als suicidaliteit, psychotisch toestand speelt, agressie, kinderen die in gevaar zijn. Belangrijk om altijd een kindcheck te doen. Ja, dan zou ik zeggen, ga dat als coach. Dat ga ik in ieder geval straks niet vanuit mijn eigen titel als coach buiten de GGZ doen. Dan denk ik, laat dat in de GGZ. Maar ik denk daarbuiten, dus samen kijken, wat kan daarbuiten georganiseerd worden? Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, en weten welke signalen je op moet letten. Of misschien kan de klant dat ook aangeven wanneer het te veel is of wanneer het net een stapje too much is.
0: Ja, ik denk dat continu blijven monitoren überhaupt heel belangrijk is. Hè? Net zoals dat eigenlijk ook bij psychotherapie of farmacotherapie het geval is. Hè? Dat je gewoon ook continu monitort. Zijn er bijwerkingen? Hoe is het effect? Dat zou je idealiter bij leefstijlinterventies ook willen doen.
1: In plaats van een oefening niet 1 keer naar de koelkast lopen voor wat beweging voor die paprika, maar in 2 delen. Ja. 2 keer op en neer voor die paprika. Nee, grapje. Ik moet zelf denken aan dat ik een tijdje bokstraining kreeg en dat ik in een periode zat met hoge stresslevels. En dat ik ook op een gegeven moment gewoon misselijk werd. Ik moest echt stoppen en ik moest echt door mijn knieën en even ademen en en van tevoren had ik ook duidelijk gemaakt dat ik onder hoge stress stond toen. En ik had expres voor boksen gekozen. Want ik dacht, dan komt er ook wat zaken los dan. Dat is wel handig. Maar het is ook belangrijk om je instructeur of je coach dan wel voor te lichten. En als ik aangeef dat het moet stoppen, dat niet nog even sportinstructeur denkt van hoppakee, nog even doorzetten.
0: Nou, ik denk dat dus. Hè. Dus ik denk, leefstijl is geen wondermiddel. Ook het blijft maatwerk. En ik denk, als er dus psychiatrische klachten zijn, hè, zoals jij nu noemt, maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan trauma. Hè, op het moment dat dan iemand met boksen in de hoek wordt gedreven en daarmee in zijn trauma schiet, ik denk dat dat ook niet helpend is. En aan de andere kant zien we, ik ben zelf bokstherapeut. Ik heb ook de papieren daarvoor gehaald. Kan het dus voor heel veel klachten wel ook heel helpend zijn. Maar ook daar heel goed gedoseerd vanuit vertrouwen en veiligheid. Dat moet altijd de basis zijn. Dus het moet dan niet zo zijn dat iemand met klachten en die komt naar een kickboxschool en die wordt eigenlijk voor de leeuwen gegooid. Dat is niet de weg. He, dus het kan best zijn dat bij zo'n kickbokstherapie dat je die eerste sessie, eerste twee sessies niet eens aan boksen toekomt. Dat je vooral die veiligheid en de grenzen af en tasten bent en daar ook respect voor hebt.
1: Ja, dan is dat eigenlijk al de therapie bijna.
0: Ja, zeker. Ja, dan is het al begonnen. Ja,
1: ja, dat de cliënt ook al vertrouwen krijgt in dat grenzen worden gerespecteerd.
0: Ja, misschien überhaupt het feit dat de cliënt gekomen is. Dat dat al...
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon maatwerk, maatwerk en nog eens maatwerk.
0: Ja, want, ja, dat is het echt. Ja.
1: En je zei leefstijl is geen wondermiddel. Ik vind het wel, maar... want ik vind het gewoon wonderlijk. Hoe ook jij door de vraag aan jezelf te stellen... ja, wie zou dan niet meer met wie door kunnen? En opeens realiseren, maar wacht even... ik ben mijn gedachten niet, ik ben mijn gevoelens niet. Er is iets anders. Ik observeer eigenlijk dat... ja, gedachten zijn die worden geproduceerd, of het gevoel is wat daar zich opeens laat zien. En daardoor ben jij andere keuzes gaan maken in bewegen, in eten. En je bent een totaal ander mens geworden. Want de mensen daarvoor, van 10 jaar geleden, die denken: wie is dat? Want je was de bierkoning van Roermond. Dus een totaal ander mens. En veel vitaler nu. Dus in die zin is leefstijl een enorm wondermiddel.
0: Ja, maar tegelijkertijd kan het niet alles wegpoetsen. Want ook in een tijd dat we misschien nog wel gezonder leefden, waren er wel ook al mentale klachten. Dus ik wil daar wel ook echt genuanceerd in blijven. Ik denk dat het vooral is dat mijn boodschap is: neem het in ieder geval mee. Hoe leeft iemand? En wat voor context leeft iemand? Hoe bewust is iemand van zichzelf of van zijn klachten? En wat... Maar om te zeggen van oké, als iemand zijn leefstijl gaat optimaliseren en hij gaat al die dingen aanpakken en alles staat, dan is alles weg. Dat geloof ik ook niet. Ik denk dat dat geen eerlijk verhaal zou zijn.
1: Nee. Hey, en hoe kijk jij naar het woordje zelfliefde in dit hele verhaal? Hoe zat dat voorheen? En is daar iets in veranderd of is dat hetzelfde gebleven?
0: Nou, voor mij is daar wel degelijk iets in veranderd. Ik denk dat er voor mij in veranderd is dat als ik terugkijk naar mijn leven, nu in retrospectief gekeken, heb ik zeker in mijn jeugd en adolescentie weinig zelfliefde ervaren. Ik denk dat ik er toen ook niet mee bezig was, eerlijk gezegd. En ik denk dat het nu voor mij een begrip is wat nog altijd een soort van werkwoord is. Dus het is geen eindstation. Ik heb dagen dat ik meer in verbinding ben en meer zelfliefde ervaar. En ik heb dagen dat ik merk dat ik weer wat onbewuster ben of wat van mezelf afsta.
1: Ja, dus wat onbewuster. Oftewel, dat ego van het innerlijke criticus gaat weer, is weer te veel aan het woord eigenlijk.
0: Ja, ik denk vandaar dus ook die ketting. Hè? Om telkens in te checken en daar zo dicht mogelijk bij te blijven. Ja?
1: En weet je wat ik ook denk? Dat je als coach of als therapeut of ook als psychiatrisch verpleegkundige al ontzettend veel doet als je in ieder geval zelf heel dicht ingecheckt bent bij jezelf qua co-regulatie voor de ander.
0: Nou, ik los van dat ik dus heel veel patiënten heb behandeld in de GGZ en in de verslavingszorg, gaf ik ook werkbegeleiding aan beginnende psychologen of andere beginnende beroepsbeoefenaars. En mijn belangrijkste les, die heb ik niet uit een boek geleerd, maar van mijn eigen oma, en die was overigens heel spiritueel. Die was toch vanuit gelijkwaardigheid. Inderdaad aanwezigheid. Dus ik denk dat dat veel moeilijker is dan dat het misschien klinkt. Maar zonder oordeel aanwezig zijn in het contact. Dus als iemand begint te vertellen, we maken daar in ons hoofd al gauw een verhaal van, of we hebben al gauw iemand geclassificeerd of gereduceerd. Hè, tot, en ik denk, die openheid en met die openheid ook naar de ander blijven luisteren. Ik denk dat daar echt de heling kan plaatsvinden. En dat die verbinding die je dan maakt veel helpender is dan alles wat we in de boekjes kunnen leren aan technieken zoals CGT, schematherapie. Ik denk op een bepaald niveau hebben die echt wel een functie. Maar ik denk die diepere laag daaronder, in die verbinding die je met de ander aangaat, iemand echt zien, zonder oordeel in dat moment, dat is waar voor mij heling over gaat.
1: Dus jouw oma zou mooi zijn om toe te voegen bij de GGZ nog?
0: Ja, helaas leeft ze niet meer.
1: Haar gedachtegoed.
0: Haar gedachtegoed is zeker, in ieder geval zeker in mij, nog aanwezig. Ja.
1: Heb je wel eens meegemaakt of zie je het voor je dat als we dat wat bewuster kunnen doen en ook de tijd voor kunnen nemen, dat de mensen die bij jou dan even snel komen voor een quick fix, omdat ze daar toch op gefocust zijn, dat dat ook bij deze of gene losgelaten wordt dan?
0: En bij de een gebeurt dat wel en bij de ander gebeurt dat niet. En dat is hetzelfde als bij de collega's die ik werkbegeleiding gaf. Bij de een gebeurt het wel, bij de ander niet. En tegelijkertijd denk ik dat dan de eerlijkheid ook naar onszelf als mens is, dat we daarin ook machteloos staan naar elkaar. Uiteindelijk kun je die ander helemaal niet redden. Dat denken we misschien soms. En ik denk, nu laat ik het bij mezelf houden. Mijn eerste jaar als beroepsbeoefenaar zat ik er zeker zo in. Ik was in de GGZ gegaan en ik ging mensen redden, het reddersyndroom. En ik denk dat naarmate de jaren voorbij gingen, ik steeds maar erachter kwam dat ik die macht helemaal niet heb. En de rust daarin vinden, om er dus gewoon voor iemand te zijn. Ik denk dat kun je denk ik ook niet afdwingen. Misschien moet iedereen die in de zorg gaat werken hier ook wel door die lagen heen werken om tot dat inzicht te komen. Maar dat kun je dus ook niet afdwingen. Ook niet bij een patiënt en ook niet bij een collega.
1: Om er echt te zijn, bedoel je?
0: Om die bewustzijnsverandering. Zelf wel. Zelf kun je gewoon echt aanwezig zijn in dat moment. Maar of de ander daar ook blijft, daar heb je geen invloed op.
1: En ik denk ook dat het wel echt reddend kan zijn als je dan zelf zo aanwezig bent.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
1: Mooi, dus dat is nog een mooi extraatje naast leefstijladvies, wat echt maatwerk is. Zelf ook als therapeut of coach echt helemaal aanwezig zijn zonder de ander te willen redden, dat is ook al goud waard.
0: Ja, dat denk ik echt, ja. En ik zou daar wel ook aan willen toevoegen, ook aan dat andere aspect. Want ik denk dus dat misschien ook een misvatting is in de GGZ. Oké, dus moeten we dan nu allemaal, zoals Casper, helemaal onze eigen leefstijl aanpassen en inderdaad anders gaan bewegen, eten, om patiënten op dat spoor te zetten? Dat geloof ik dus niet. Ik denk wel dat wij als professionals in de GGZ een functie hebben om mensen erover te informeren. Van weet dat er goed onderzochte leefstijlinterventies bestaan. Mensen misschien ook een stuk nog te motiveren. Maar vooral ook, als we zien op welk terrein je afhankelijk van wat je kiest, ook te durven te delegeren. En dus ook buiten de GGZ. Naar wandelcoachen, naar voedingsconsulenten. Misschien naar een mindfulness therapeut.
1: Creatieve therapie, paardencoaching.
0: Ja, noem het maar. Ja, zeker. Ja.
1: Leuk. Hey, en waar zie je het meest naar uit komend jaar?
0: Ik zie naar een aantal dingen wel heel erg uit. Of in ieder geval waar ik heel erg enthousiast van word. Dat is sowieso mijn praatje op het congres. Dat vind ik heel erg mooi. Maar ik ben dus zelf ook een leefstijlintegratiecyclus aan ontwikkelen. Die zit nog in een hele prille fase. Dus ik kan er nog niet al te veel over delen. Ik heb volgende week nog een afspraak met een professor van de Hogeschool Zuid gepland. Ja, om eens met me mee te kijken. Los van de inhoud, maar ook hoe implementeren we zoiets? Wat, Maar dat, om dat niet alleen te doen. Maar ik geloof daar wel heel erg in om die leefstijl dus echt die volwaardige plek te geven. En dat dit niet alleen maar nu woorden zijn in een podcast. Of af en toe woorden in een LinkedIn-post. Maar dat er dus ook daadwerkelijk iets gebeurt.
1: Ook in de opleiding van mensen?
0: Ja, dat is

0: om misschien wel wat meer naar ons hart te luisteren. En af en toe iets minder naar ons hoofd. Dat zou misschien een laatste boodschap kunnen zijn.
1: Dat is een hele mooie. Die nemen we mee. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Jij bedankt.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek.

luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Vandaag begin ik met Elaine Riley. Zij speelt banjo. Album heet Epiphany, Irish Traditional Music on the Tenor Banjo. Hier komt The Jig of Port Vla, The Pride of Sleeve Ochtie en Tapping Toes.

Elaine Riley speelde The Groves. Dat was een hornpipe. En hier komt nog The Bunch of Keys en Huey's Cap.

Dat was Elaine Riley. Oisin McDiarmada op fiddle, luisteraars, heeft samen met Samantha Harvey op piano en Dahi Gormley op accordion een cd gemaakt. En die heet Lane to the Glen. U kunt luisteren naar The Winemaker en Led O'Burns. Daarna Crotty's Glory en Reel No. 295.

Roisin McDiarmada samen met Dahi Gormley en Samantha Harvey. U hoorde Crotty's Glory en Reel nummer 295. En hier komt Ogamore, The Bog of Allen en Tom McGuire's Fancy.

enkele dagen geleden, luisteraars, viel bij mij de nieuwe cd van Nuala Kennedy op de mat. En die cd heeft ze gemaakt samen met Eamon O'Leary. De cd heet Hydra in het Engels, oftewel Hydra in het Nederlands. En dat is een Grieks eiland. En de opnamen voor dit album zijn gemaakt op dat Griekse eiland. Ik begin met I Will Hang My Harp on a Willow Tree.

Ook dit staat op de cd Hydra van Nuala Kennedy samen met Eamon O'Leary. U hoorde een tune uit Bretagne, die heet Ports Close. En daarna twee reels, Patsy Toohey's en The Eel in the Sink. En dan krijgt u ook nog The Bonnie Green Tree.

Tot zover vandaag de nieuwe cd van Nola Kennedy en Eamon O'Leary. Volgende week misschien wel meer. Dan het duo Lilt. Dat zijn Tina Eck en Keith Carr. Ik heb hier hun album X. Hier komt een march en een tweetal reels. Return from Fingal, The Unknown Reel en Frankie Kennedy's.

Gina Eck op flute en Keith Carr op bouzouki, banjo en mandolin. Ze gaan verder met Old Man Dylan, The Road to Damascus en Johnny Harlings.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Dit is het tweede uur van Song from Ireland.

Ik begon vandaag het tweede uur met Hugh Healy van zijn album Colère. Hoorde u McGivney's Fancy, The Birds and The Mathematician. En hij vervolgt met Jenny Pippin, Miss Thornton's and The Ships Are Sailing.

En dat was nog een keer Hugh Healey met Round the House and Mind the Dresser. John Watt Henry's and The Rose in the Garden. En ik ga verder, luisteraars, met de zangeres Fiona Ryan. Haar album heet Dreaming My Dreams. En we luisteren naar Lullaby.

hoorde Brendan Mulholland van zijn nieuwste album, Bartins Bay. De Farewell Hornpipe en de Japanese Hornpipe. Dan krijgen we The Shoemaker's Daughter, The Maid in the Meadow en The Hollybush. En daarna The Two William Davises en Dreamcatcher.

Je hoorde Katie Thiesby van de cd I Remember You Singing. Was dat I Remember You Singing This Song, ma? En ze gaat verder met Her Father Didn't Like Me Anyway. En daarna hoort u If I Go Sailing.

Tot zover vandaag Katie Thisby. Dan ga ik verder luisteraars met Zoe Conway. Ik heb hier haar cd The Horse's Tail. Hier komt The Shetland Fiddler, Round the House and Mind the Dresser and The Contradiction.

staat een bonus track op deze CD, luisteraars. Recorded live at the Fiddle Recital of the Scoil Surrey Willie Clancy 2006. Live opgenomen tijdens het Fiddle Recital op de Willie Clancy Summer School in 2006. U hoort Wild Strawberry Hill en The Horse's Tale.

Een groot applaus voor Zoe Conway tijdens het Fiddle Festival op de Willie Clancy Summer School in 2006. Bijna het einde van Song from Ireland, luisteraars. Ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland werd voor Studio Alphen en Studio KGM Brasum samengesteld en gepresenteerd door Wim van Gent. De playlist die kunt u vinden op de Facebookpagina Song from Ireland.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

stay awake just to hear.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitte mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland... proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen... omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft... omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland... heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval... De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon.

Maar o mijn God, o mijn God, ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, de grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.